0: houden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond twee keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Ja!

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
4: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: In het stadshart van Appingedam.
6: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenadi in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
7: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
8: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
7: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
9: Radio Noord.
10: Leven in muziek.
7: Met René Walhout.
11: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
12: Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar Leven in Muziek. Een programma Annex Podcast van RTV Noord. Mijn gast van vandaag die zet zich sinds de Russische inval in voor Oekraïne. Belangrijk motief daarvoor is de keus van zijn vader om zich op 17-jarige leeftijd aan te sluiten bij de SS. Hendrik Jan Vermeulen uit Groningen, gitarist en componist. Hij werd geboren op 20 november 1968... toen Heintje de hitparade aanvoerde met dit nummer, Heishi Bumbashi.

0: Heerlijke muziek om op geboren te worden, denk ik. Hendrik Jan Vermeulen. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, je bent vers uit de Oekraïne. Ik gaf het net al in de aankondiging even aan. Je bent heel veel bezig met Oekraïne. Ja. Wat heb je daar nu gedaan?
1: Vorige week vrijdag zijn we teruggekomen. We hebben de hoofdzaak hierbij was dat we 5 voertuigen daarheen hebben gebracht. En daar was ik de chauffeur van 1. En toen zijn we terug in het personenbusje gegaan. En voor de rest zijn er ook nog allerlei andere humanitaire spullen mee geweest. Maar dit was de kern van deze trip.
0: En die voertuigen, voor wie zijn die bestemd?
1: Die zijn voor verschillende legereenheden. Of ook andere humanitaire onderdelen daar. Die worden voor logistieke operaties gebruikt. Zoals bevoorrading of voor het weghalen van gewonden.
0: Gaat echt naar het front toe?
1: Sommige wel. Ja. Andere, alles in ieder geval dicht bij het front of aan het front.
0: Een tijdje geleden was je ook in het nieuws. Toen dacht je een piano daar naartoe.
1: Ja, met de sociale brigade. Ja. Dat was in januari.
0: Ja. Daar zijn ze blij mee?
1: Met die vleugel?
0: Ja.
1: Daar waren ze heel erg blij mee. Ja, dat was ook een onderdeel van een grotere trip. Daar ging ook een ambulance mee. Ook voor allerlei hulpgoederen en aggregaten. En toestanden voor een ziekenhuis, ergens anders. En die vleugel die ging mee als ook een onderdeel voor een kerk in Lutsk. Daar waren ze heel blij mee.
0: We gaan het straks nog uitgebreider hebben over jouw activiteiten rond Oekraïne, denk ik.
1: Even hoor. Nee, ik heb ook iets meegenomen voor jou.
0: Uit Oekraïne? Nou, ik had hier al een snoepje van jou gehad.
1: Een snoepje en ik heb ook nog stickers voor jullie. Kijk, die knoepen.
0: Oh, oké. Okay. Dat is wel voor support.
1: Ja, maar dit is voor jou. Ik weet dat jij van thee houdt. En dit is een kruidenthee uit de Karpaten. Die heb ik van vrienden gekregen daar. En ik denk, nou, dat is echt iets voor jou om te proberen.
0: We gaan de ketel opzetten en gaan dat straks proeven. Hartstikke bedankt.
1: Mooi zo.
0: We gaan eerst naar 20 november 1968, jouw geboortedatum. In Rotterdam.
1: Ja.
0: Van wie ben jij er een?
1: Vader en moeder bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, mijn moeder is, ze heet Nelly Agatha Versteeg. Ze is vorig jaar overleden. En die komt uit Bergambacht. Daar is ze opgegroeid in Zuid-Holland, dus in de buurt van Gouda. En mijn vader, ook Hendrik Jan Vermeulen, die is geboren in Den Haag. En die is opgegroeid in Nederlands-Indië en op Curaçao. En hij was internist. Die is in 2007 overleden.
0: Ja, en hoezo in Rotterdam? En waarom zijn jullie daar niet gebleven?
1: De directe vraag heb ik nooit eigenlijk gesteld. Maar alles bij elkaar geraapt en erover nagedacht. Mijn vader had allerlei plekken bij verschillende ziekenhuizen. Hij heeft in Arnhem gewerkt. In Amsterdam heeft hij gewerkt. En toen wij werden geboren, ik en mijn broertje en ik... werkte hij in het Bergwegziekenhuis in Rotterdam. En toen wou hij een eigen praktijk gaan opzetten. En dat was blijkbaar daar niet te regelen voor hem. En toen kwam er een plek in het Ravaya ziekenhuis in Stadskanaal.
0: Daar werd hij internist?
1: Kon hij zijn eigen praktijk opzetten.
0: Wat doet een internist ook alweer?
1: Interne geneeskunde. Dus die onderzoekt mensen van... ik doe nu net zo wat van Raf weet, maar dat is niet zo. Maar die onderzoekt mensen in zijn totaliteit en kijkt wat er aan de hand is en verwijst ze dan door naar andere specialisten.
0: En je moeder?
1: Wat hij deed?
0: Ja?
1: Mijn moeder die heeft in haar jonge jaar als verpleegster heeft ze gewerkt. Ze heeft au pair in Duitsland voor Amerikaanse militairen. In Amerika heeft ze gezeten. En sinds ik me herinner was zij mijn moeder, de huisvrouw.
0: Ja, ja. Maar, gewoon traditioneel, zoals in die tijd nog heel veel.
1: Ze werkte niet, maar traditioneel zou ik haar misschien niet in een bepaalde zin noemen. In een andere zin ook weer wel.
0: Jullie waren sowieso niet zo traditioneel. Want ik gaf het in de inleiding al even aan. Ja, je vader die heeft nogal een geschiedenis.
1: Ja.
0: Waar beginnen we dan?
1: Wat betreft mijn vader?
0: Ja.
1: Waar beginnen we? Ik bedoel, voor wat mij betreft beginnen we in Oekraïne. Waar ik heel veel mee bezig ben nu al wat je al aangaf. En hij heeft een keuze gemaakt op zijn 17e om zich aan te sluiten. Je gaf het in de aankondiging ook al aan bij de Waffen-SS om tegen de communisten te vechten.
0: En dat was zijn motief, de communisten?
1: Dat was zijn hoofdmotief, maar er zaten veel meer dingen aan. Zijn moeder was Duitse, die kwam uit Honnef, vlakbij Keulen en Bonn aan de Rijn. En die had er allerlei broers in de Eerste Wereldoorlog verloren. En mijn vader had denk ik een idee van, daar zit ook... Dus de Duitsers waren hier in Nederland natuurlijk binnengevallen. En hij had denk ik ook het idee van, ik ben half Duitser. Ik ben tegen het communisme. Plus er was een situatie waar hij hier zo bij zijn halfbroer zat. En zijn ouders zaten op dat moment weer in Curaçao.
0: Je had je al een paar jaar niet meer gezien, hè?
1: Nee, sinds eigenlijk in 1939 zijn zij voor de derde keer... Hij was eerst in Indonesië, toen op Curaçao. Toen zijn ze teruggekomen. Toen ging die familie weer naar Curaçao. En toen is hij hier gebleven om de HBS af te maken. Maar daar aan het begin, hij was 13.
0: Ja, ja.
1: Dat was 1939. En toen brak de oorlog uit en toen konden zij niet terug... En kon hij niet daarin.
0: Dus een jonge man alleen, vanaf zijn 13e zijn ouders al niet gezien. En op zijn 17e besluit hij om zich aan te melden bij de SS.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje zielig. Tenminste, ik denk dan van, goh, sneu zo'n jongen.
1: Als je daarnaar kijkt, dan kun je inderdaad zeggen dat is inderdaad een heel noodlottige beslissing geweest. En als je je voorstelt van hoe hij zich daarin moet hebben gevoeld om daartoe om die stap te gaan zetten, daar kun je van alles bij voorstellen. Ja, tegelijkertijd heeft hij die stap gezet en heeft hij daar ook rekenschap voor moeten afleggen. En ik moet mij daar ook toe verhouden tot dat, tenminste zo voel ik dat zelf.
0: Ja.
1: En zo kom ik ook deels in Oekraïne terecht.
0: Ja, hij heeft rekenschap, hij heeft na de oorlog vastgezeten. Maar nog eens even, hij ging naar Oekraïne. Dat was de hel.
1: Daar werd ze heftig gevochten. Ja, dat was niet best. Nee, dat klopt. Eigenlijk net als nu. Maar net als nu is misschien niet de goede vergelijking. Maar oorlog is natuurlijk iets heel verschrikkelijks. En hij heeft daar op een tijd gezeten dat het ook zeker niet rustig was. Dus ja, die heeft er wat dingen meegemaakt.
0: Er gingen heel wat jonge mannen door de gehaktmolen, zoals dat dan heet.
1: Ja.
0: En hij heeft dat overleefd.
1: Ja.
0: Hoe is hem dat gelukt? Heb je daar veel met hem over gepraat eigenlijk?
1: Hij heeft wel. Terugkijken dat het een beetje ingewikkeld om te bedenken, is dat nou veel geweest en heb ik dat nou allemaal opgeblazen? Zeg maar er werd wel veel verteld. In ieder geval werd er veel over oorlog verteld. Veel oorlogsboeken werden er bekeken. En hij vertelde dan af en toe, of ja, toen wel vaak aan mijn broertje en mij van wat hij dus had meegemaakt. En dat maakte op mij een grote indruk.
0: Yeah.
1: Hoe die daar is weggekomen, hij is gewond geraakt in begin oktober 1943. En kreeg een schot door zijn strottenhoofd, geloof ik, door zijn arm. En hij had een granaatsplinter in zijn elleboog. Dus daar is hij gewond geraakt, afgevoerd. En heeft hij een paar maanden in een ziekenhuis gelegen. Toen is hij op verlof gestuurd om bij te komen. En daar is hij ondergedoken. Dus heeft hij besloten om niet meer terug te gaan. En zo heeft hij het eind van de oorlog uitgezeten. Dus in totaal heeft hij een jaar bij de Waffen-SS gediend, waarvan een paar maanden aan het front gezeten. En dit was zijn, uitkomst.
0: Ja.
1: Menig andere is niet teruggekomen.
0: We zullen straks vast nog vaker over hem praten. Maar we gaan eerst even naar Stadskanaal. Jullie waren daar. Je vroegste herinneringen, dat is Stadskanaal?
1: Sorry, wat zei je?
0: Jouw vroegste herinneringen. Is dat nog Rotterdam of Stadskanaal?
1: Nee, Rotterdam herinner ik mij zelf helemaal niks van. En sowieso is mijn, als ik het vergelijk bij mijn oudste zus en ook wel mijn vrouw, die herinneren zich nog dingen van heel vroeger. Ik heb het idee dat ik me pas op mijn 12e ding moet herinneren. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar.
0: Nee, maar wat zijn jouw, als je eens even goed...
1: De kleuterschool moet ik er wel aan denken. De vloeivelden, de geur daarvan, de AVB. Dat soort zaken. Philips. En we gingen vaak ook wandelen bij Gasselte en IJven. Nee, bij Gasselte. Het Hemelrijkje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen herinner ik me allemaal.
0: Ja. Een Rotterdams gezin in Stadskanaal. Ging dat allemaal goed?
1: Nou, correctie, we waren geen Rotterdams gezin. We waren zeg maar een zin, het werd wel ingeprent, we kwamen uit het Westen. Hè. Rotterdam.
0: Dat werd je ingeprent in Stadskanaal, denk erop.
1: Door mijn ouders, okay. Ja, met name door mijn moeder. Zij komen niet uit Rotterdam. Dus ik zei niet, ik bedoel, ik ben daar geboren, maar ik ben geen echte Rotterdammer. Nee, maar in Stadskanaal, ja, daar.
0: Ja, en dat ging allemaal goed? Ik bedoel, wat herinner je van je prille jeugd in Stadskanaal? Ja.
1: Wat herinner ik me van mijn prille jeugd? Ja,
0: de kleuterschool, de lagere school.
1: De kleuterschool, ja, lagere school zeker. Ik kan me dan natuurlijk allerlei dingen van herinneren.
0: Wat was je voor een jongetje?
1: Ik was denk ik een verwend joch.
0: Oh ja?
1: Ja, ik was een behoorlijk verwend joch. En ik wou ook graag de baas spelen. Dus ik had me op een gegeven moment, herinner ik me nog wel, dan hadden we mijn broertje en ik hadden een soort legertje opgezet met allemaal schulvriendjes. En daar was ik dan wel de baas van. En dan,
0: jij was de generaal.
1: Ja, dan ging ik allemaal insignes maken en dergelijke. En dan zou ik wel even bepalen hoe het ging. Nou, dat werd een aantal niet in dank afgenomen.
0: Okay.
1: Maar dat accepteerde ik dan niet. Dus ik was best wel verwend en een beetje zo, ja, van, ik dacht wel een beetje dat ik de hele wereld aan kon daar.
0: Ah ja. En dat heb je ook moeten betalen, Stadskanaalse jongeren die daar niet van gediend waren?
1: Jawel hoor, ja, zeker met wel wat klappen gekregen hier en daar. Omdat dat ik toch af en toe dacht van dat ik iets moest gaan verdedigen of ergens voor moest staan en dat ik dan de enige bleek te zijn.
0: Ja, en ook nog zoontje van een internist aan het Revaja, dat is een hele manier.
1: Ja, dat werd ons ook wel nagedacht. Dat je de rijke luiskinderen. En we hadden dan ook, weet je wel, meerdere auto's en dat soort dingen. Amerikaanse wagens. En dat viel allemaal wel op.
0: Amerikaanse auto's?
1: Ja. Die waren dan bij de Groot in Winschoten, herinner ik me nog, gehaald. Zo'n grote Caprice Estate en een Camaro. En dat viel op.
0: Het was wel glitter en glamour in huizen Vermeulen?
1: Van de buitenkant misschien hier en daar wel. Maar van de. Ja, zo heb ik het niet echt. Ja, dat was het. Ik bedoel, het was het ook niet echt. Maar voor. ja, voor het viel wel op, zeg maar. En dat werd je af en toe ook wel nagedragen of zo. Maar ik heb niet het idee dat ik daar per se heel veel last van had op dat moment. Maar het werd vervelender toen. Mijn vader die dronk ook. Die dronk stevig. En dat werd op een gegeven moment ook zodanig dat hij zijn werk moest verlaten. Nou, en toen viel natuurlijk het hele boel in elkaar. En dan was je van eigenlijk de rijke luiskinderen tot een soort met van... Ja, een soort sneu bedoeling of zo.
0: Oké. En de muziek in Huize Vermeulen?
1: Ja, muziek. Mijn moeder hield heel veel van muziek. We hadden ook zo'n RS-platenspeler, weet ik nog wel. Met vier boksen in de hoek. Weet je, quadrafonisch zou dat dan moeten zijn. En je had een aantal platen. Ze luisterde heel veel muziek. Soul, reggae, tot de popmuziek van dat moment. Top op keken naar zijn dingen.
0: Ja.
1: En dat was echt wel een ding. En ja... Ik ergens in die tijd moet bij mij, en daarbij naar top op kijkend, zaten we met z'n allen naar te kijken, moet bij mij iets zijn gevallen. Dat ik de Police hoorde ik op een gegeven moment. Dat vond ik helemaal te gek. Ik denk dat ik een jaar of 10 was of zo toen.
0: Ja.
1: Toen begon het wat zo.
0: Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren die jij hebt uitgekozen is een nummer van Jimi Hendrix.
1: Ja.
0: Dat kwam waarschijnlijk later, maar dit is een nummer uit begin jaren 70, 1970 zelfs. Waarom gaan we daar naar luisteren?
1: Nou, Jimi Hendrix, we hadden thuis ook waar de twee platen, daar een verzamelplaat, daar stond All Along the Watchtower op en een aantal andere dingen uit die tijd. We hadden ook Crash Landing, dat was een plaat die is na zijn dood uitgekomen. En daar stond trouwens niet Freedom op, maar dingen als Peace in Mississippi, Message of Love. En ja, dat vond ik echt gek, dat is een soort sfeer in die ik echt heel, ja, dat greep mij.
0: Hoezo kwamen die platen bij jullie in huis? Wie was daar de liefhebber van?
1: Mijn moeder, die kocht al... Ja, die hadden allemaal... Ja, die hadden dat soort dingen.
0: En yeah.
1: Tommy van de Who hadden ze ook. Bonnie Tyler, weet ik nog. Bruce Springsteen. Heel breed, al die dingen. Maar deze was het dus ook. En Hendrix kwam pas later eigenlijk. Toen ik een jaar 14 was, 15, kreeg ik van mijn vader... die was inmiddels in Amsterdam gaan wonen. En die kwam geregeld af en toe bij ons op bezoek. En die had voor mij een paar platen van Hendrix meegenomen... En dat was echt, dat sloeg in als een bom bij mij. En Freedom, waarom dat als eerste nummer, dat spreekt voor mij eigenlijk op dit moment waar het voor mij over gaat. Muziek, zowel muziek als in de wereld. Het gaat om eigenlijk vrijheid voor de mensen. En muziek is daar voor mij een heel belangrijk middel voor om dat uit te dragen en ook dat gevoel op te trekken.
0: Gaan luisteren naar Jimi Hendrix en Freedom.

0: Freedom van Jimi Hendrix, een nummer uit 1970. Cry of Love, daar staat het op. Een nummer gekozen door Hendrik-Jan Vermeulen, mijn gast vandaag in Leven in Muziek. Was je 13 toen je hier naar luisterde? Heb ik dat nou goed onthouden of was dat alweer later?
1: Ik denk dat het iets later was. Ja. Ik Freedom,
0: dus je had zelf ook al een gitaar?
1: Op mijn 13e kreeg ik mijn eerste gitaar, ja.
0: En ja, waarom was de aanleiding daarvoor eigenlijk? Je zag Jimi Hendrix of je dacht, dat wil ik ook?
1: Nee, Jimi Hendrix was toen nog niet voor mij... Toen was het de Police. Dat vond ik echt helemaal te gek. En eigenlijk wou ik drummer worden. Want Stuart Copeland, dat was het gewoon helemaal. Toen ik dat zag, dat wou ik gewoon ook. Alleen een gitaar was iets praktischer en goedkoper. Dus toen kreeg ik op mijn 13e verjaardag... een gitaar bij Muziekhuis Leo gekocht en een versterkertje. En toen dacht ik van, nou, dit ga ik even uitzitten. En dan na een paar jaar, als ik het me kan veroorloven, koop ik wel een drumstel.
0: Ja, ja.
1: Dat is er nooit van gekomen.
0: En zat je dan met jouw gitaar op je kamertje? Of had je ook vriendjes, vriendinnetjes met wie je een band ging vormen?
1: Nou, aanvankelijk zat ik alleen op mijn kamertje en kreeg ik les van een vriend van mijn zus. Bert Visser heette hij. En die gaf mij les uit het boek van Ilja Kroon, gitaarakkoorden aanslaan. En ik denk dat het eerste ding wat ik dan leerde spelen...
0: De House of... staat een huis.
1: Nee, The House of the Rising Sun was niet Heintje, maar zoiets als dat. En de akkoorden doen. En op een gegeven moment kreeg ik een kennis van Jeroen Oosterhoff. Ik weet niet hoe ik hem leerde kennen, maar die woonde bij de achterste kamp, bij een van die flats daar, of de voorste kamp, hoe dat ding heet. En die kon heel goed bluesgitaar spelen. En zijn vader speelde met BJ Hagen, de bas. En met hem raakte ik echt heel goed bevriend. En dan zaten we bijna iedere avond zaten we op zijn slaapkamertje, ik de bluesakkoordjes te spelen en hij te soleren.
0: Ja, ja. Ja, had je direct al handigheid in het gitaarspelen? Want bedoel, je bent gitarist en ik weet niet of het nog steeds zo is, maar je stond in ieder geval lange tijd bekend als een van de beste gitaristen van Groningen.
1: Nou, nee. Handigheid denk ik wel. Dat is wel dat ik op een of andere manier handig was om mijn vingers op de juiste plek neer te zetten ongeveer. Maar ik had echt heel veel moeite. Ik hoorde niks. Weet je, dan ging je bijvoorbeeld de gitaar stemmen en dan vroeg ik hoe moest dat dan? Ja, die tonen moeten dan gelijk klinken. En ik dacht, ja, gelijk. Ik hoor helemaal niks van, weet je wel. Dus dat, en ik herinner me ook nog dat ik op een gegeven moment... op de tv had je toen Pinkpop en er waren de Stranglers... met volgens mij Golden Brown. En dat wou ik heel graag spelen. En ik zag hem zo en ik ging op de video na zitten doen hoe zijn vingers stonden. Toen zei Jeroen, ja, dat is geen uitzoeken. Dat moet je met je gehoor doen.
0: Oh.
1: En dus dat daar, oh ja, dat mag dus niet. Maar ik dacht later, nu denk ik ook wel, kan mij geen zaak schelen hoe ik het leer. Of ik het maar leer, weet je.
0: Yeah, yeah.
1: Dus ik was meer handig dan dat ik heel muzikaal was, vond ik zelf.
0: Ondertussen ging je natuurlijk nog gewoon naar school. De lagere school in Stadskanaal, is dat nog een bijzondere tijd voor jou geweest? Ja, jij was dus een knaapje met veel brani, begrijp ik.
1: Ja, ja. Toen was ik bij de Neuteboomschool gingen wij. En toen daarna was dan heel gedoe met die CITO, weet ik nog wel. Dat weet niet of het toen al CITO heette. Toen ging ik naar de openbare MAVO-HAVO. Heet nu het Comenius College, volgens mij. En toen had je zo'n algemene brugklas. En toen ging ik naar de HAVO tot tweede jaar. En toen was mijn vader inmiddels naar Amsterdam afgevoerd en om daar af te kicken bij de Jelinek. En toen ging ik bij hem wonen daar.
0: Ja, laten we daar nog even over hebben. Dat was best wel een rel in Stadskanaal. De haalde de krantenkolommen ook. Er was een hoop trammeland in het Ravaya ziekenhuis. Ja, en daar had je vader een rol in.
1: Ja.
0: En dat alles te maken met zijn alcoholisme. Hij ontkende dat zelf in de krant, las ik nog weer terug.
1: Dat zal. Kijk, ik was toen... Ik heb pas later een koffertje gekregen van mijn moeder... waar al mijn krantenknipsels in zaten. En dat zag ik toen. Op dat moment was ik daar helemaal niet mee bezig. Was ik me meer aan het soort van aan het schamen voor mijn vader... die dan, die deed wat hij deed.
0: Ja, en waar schaamde je je dan voor? Waar ging het dan over?
1: Waar ging het dan over? Dat hij ja, dan lag hij dronken op straat met onze spullen van het ziekenhuis over straat heen. En dan kwam de buurvrouw zeggen, je vader ligt op straat. Nou, dat was niet zo prettig.
0: Nee.
1: En dat soort dingen. En dan als hij dan, nou, gewoon de ruzies en gedoe...
0: Gewoon ook thuis in het gezin?
1: Ja, ja. Ja, dat was er wel eentje van niet alleen een kwaaie dronk. Dat was een behoorlijke... En dan was hij echt wel van de kaart en een hele nare persoon, zeg maar.
0: Ja. Hoe ging je daarmee om als jongen? Hoe doe je dat?
1: Nou ja, je doet gewoon wat je dan moet doen. En dan ging ik ging vaak met hem, met de honden. We hadden een aantal honden. Ik ging met de hond wandelen. En dan kreeg ze een opdracht mee. Zorg dat hij niet drinkt. Nou, dan dacht ik van dan gaan we lang wandelen. En dan gaat hij niet drinken.
0: Maar ja, dat was moeder dan die dat zei.
1: Ja, en ondertussen had hij in de bosjes zijn drank verstopt. En dan zag ik hem wel zo gaan. Of ik ging heel veel met hem schaken. Om hem proberen het af te leiden. Nou, dat soort dingen deed je dan.
0: En, ja. En zo ging dat jaren door?
1: Nou, jaren. Dat heeft zich natuurlijk allemaal opgebouwd. Als je terug. Maar de laatste jaar, ik denk dat dat. Ja, tussen mijn tiende en mijn. Ik denk dat hij toen ik 14 was. Dat hij toen is afgevoerd, volgens mij.
0: Ja.
1: Want ik herinner me die 13e verjaardag ook. Daar was hij. Toen was hij nog, maar toen zou hij dus. Toen dronk hij niet omdat ik jarig was. Had ik hem dat gevraagd. Nou, misschien heeft hij dat even voor een moment te volgehouden. En daarna ging het weer mis.
0: Ja, zo ernstig was het wel. Maar ja, dat zal alles met zijn verleden te maken hebben, denk ik.
1: Moeilijke vraag natuurlijk. Ik denk het wel. Dat hij heeft nare dingen meegemaakt. Ook door de oorlog of na de oorlog, weet ik veel wat. Allemaal trauma's opgelopen. En tegelijkertijd, ja, een alcoholist is ook een alcoholist. Dus het is natuurlijk moeilijk te zeggen of dat ook zo was uitgepakt. Als hij dus niet bepaalde beslissingen had genomen.
0: Het was niet zo dat jij daar op dat moment aan dacht. Van ja, hij heeft zo'n verleden. Dat zal daar wel mee te maken hebben.
1: Nee.
0: Maar überhaupt, hè, als jij op school, op de middelbare school. Dan gaat het over de Tweede Wereldoorlog. Dan gaat het over de nazi's, de concentratiekampen. Dacht je dan ook aan je vader? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, dan was er altijd een stemmetje die zei van, ja, dit vertelden ze nou wel zo, maar in het echt was het ook wel anders. Hè? Maar mijn vader had dan altijd een ander verhaal. Van, die had duidelijk zo'n dogma of zo'n soort woord. Van, ja, de Waffen-SS is iets anders dan de gewone SS. En dan, als ik dat dan hoorde, probeerde ik, denk ik, terugkijkend om een beetje, zeg maar, niet me daar een schuldgevoel bij te krijgen of zo. Of mijn vader te verdedigen, probeer ik altijd te denken, ja, dat in het echt was het toch wel net iets anders.
0: Ja.
1: Zo'n soort mechanisme.
0: Zo'n soort zelfbescherming.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En nog even trouwens over hoe je daarmee omging. Ik denk van, wat ook wel heeft gespeeld toen ik mijn gitaar kreeg. Ik ben echt ook wel, wat ik vertelde bij Jeroen, daar ging ik dan heel veel spelen, ook wel bij me logeren. En ik denk dat ik daar ook wel in ben gevlucht of me in kwijt kon om die situatie een beetje wat. Het ontvluchten met dit soort dingen. Dus muziek speelde daar echt ook wel een rol in. Om me daar een beetje in de weg in te vinden. Ja. Had ik toen natuurlijk helemaal niet door of zoiets. Hoor. Dus, maar dat denk ik nu.
0: Ja. En ondertussen je relatie met je ouders. Bedoel, dat was wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik denk dat wat dan gebeurt als je. Tenminste, bij mij gebeurde. Van dus dat als je vader in zo'n staat is, van dan neem je hem niet serieus. Dus dan is dat ook niet echt meer. Zie je dat niet als je vader of zoiets. Dan zie je dat meer als een soort slapjanus. Die gewoon eigenlijk moet opzouten of zo. Ja. Weet je wel? En maar als hij dus als hij nuchter was, dat was een echt totaal andere man. Dat was een hele betrokken man die heel goed keek naar wat je nodig had en ook met je meedacht.
0: Bracht mooie platen.
1: Ja, hij heeft er ook voor gezorgd dat ik op een gegeven moment op het conservatorium terecht kwam. En daar heeft hij ook veel bij geholpen. Dus dat was heel dubbel eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, bedoel, in die periode waar we net over praten, ja, dan. En ja, en mijn moeder die had weer andere dingen. Dus ik ging een beetje zo mijn eigen gang, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Voor zover dat kon. En dat deed ik dan ook.
0: Ja, ja. Hij werd ontslagen bij het Revaya ziekenhuis. Ja. En je gaf het al even aan, toen ging hij naar Amsterdam. Voor Jelinek Kliniek, zo'n afkliniek. Was ook het einde van de relatie met jouw moeder dan?
1: Werd het niet gebracht. Hij ging naar de Jelinek toe om af te kicken. En dan zouden we, dat was het verhaal. Zouden we met z'n allen ook terug ook naar Amsterdam gaan, terug naar het westen, en dan zouden we bevredigd worden. Maar dat bleek anders te zijn. Van, daar was een van de twee, ik denk mijn moeder wou niet verder. Dus terwijl hij daar aan het afkicken was, toen ik daar woonde al, bleek dat.
0: Ja, want jij bent met hem meegegaan.
1: Toen hij was afgekikt en dan had hij een huisje aan de Nassaukade, weet ik nog wel eens, boven een kroeg, notabene. daar ging ik bij hem wonen. Met het idee dus dat de rest van de familie. Mijn broertje en mijn zus boven mij, die woonden nog thuis. En mijn moeder, dat die dan ook naar Amsterdam zouden komen.
0: Ja. Maar het geeft wel aan dat je wilde wel bij hem wonen. Dus het was ook, de relatie was niet verpest door alles wat er gebeurd was.
1: Nee, dat klopt. Ik denk dat ik loyaal was en dacht, nou, daar gaan we allemaal heen. Maar ik vond ook wel, herinner ik mij, dat schiet me nu weer te binnen. Ik vond het ook wel spannend, weet je, vanuit het Stadskanaal naar Amsterdam gaan. Ik dacht ook wel van, nou ja, weet je wel, daar, dat is ook wel een ding, weet je. En ik herinner me nog, dat was. Van Stadskanaal naar Amsterdam, dat was echt wel een ding hoor. Ik vond het zelfs eng om daar te fietsen, weet je,
0: oh, ja?
1: Dat soort dingen.
0: Oké.
1: Dus nu maak ik het groter, maar dat speelde ook wel mee.
0: Het was rond 1979 en dan komen we bij de volgende plaat die jij op de lijst hebt gezet, van de Jam.
1: Ja.
0: Little Boy Soldiers.
1: Ja.
0: Gaat weer over soldaten, hè?
1: Sorry?
0: Gaat weer over soldaat, gaat weer over oorlog.
1: Ja, deze plaat die komt van de plaat Setting Suns. En dat was ook een enorme knaller voor mij en ook voor mijn broertje. En die staat vol met platen die ook maatschappijkritisch zijn. Dus die hebben wel bekend, maar niet heel extreem. Zeg maar, die wel echt achter achter Engeland als natie volgens mij. Maar wel kritisch. En hier staat een aantal nummers op, zoals deze. Die, waarvan ik op dat moment de betekenis nog niet zo goed doorgrondde. Maar ik vond hem heel erg aangesproken tot het woord Little Boy Soldiers. Want ik zag mijn broertje en wij toch wel als een soort kleine soldaatjes. Weet je, we speelden ook met soldaatjes en dat soort dingen. Dus dit was, samen met die energie van die band, was dit wel een soort van, dit personificeerde helemaal van hoe ik muziek en mezelf daarin zag.
0: The Jam en Little Boy Soldiers.

0: Little Boy Soldiers uit 1979 van het album Setting Suns. De Jam Paul Weller, dat viel toen onder de punkmuziek, hè?
1: Ja.
0: Was je een beetje van de punk?
1: Nou, nee, volgens mij niet zo. Nee. Ja, ik denk dat ook Police in begintijd viel ook een beetje onder de punk.
0: Ja.
1: Maar mijn broertje, Floris, die was er meer van. Die zat meer in Joy Division en dat soort dingen. En nou, Sex Pistols en dat soort dingen, dat waren we niet zo. En de Ramones ook niet zo. Maar dit was, ja, punk, maar wel een beetje meer richting de rock- en crunch-achtige zaken,
0: ja,
1: zou ik zeggen.
0: Ja. Terwijl je zat in een situatie waar een hoop gebeurde, waar je flink van af zou kunnen zetten. Je vader was dus ontslagen en moest opgenomen worden in een kliniek. Heeft hij trouwens nog verder ook hulp gezocht? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, ik heb issues, zou je dat nu zeggen. Laat ik eens naar een psychiater gaan.
1: Nou nee, volgens mij zijn daarvoor wel een aantal mislukte pogingen geweest. Er zijn ook verschillende plekken wel geweest, maar dat lukte niet. En ik denk dat bij dat, nee, dat denk ik niet alleen, dat weet ik. Bij dat Jelinek-programma zaten ook wel psychiaters of psychologen waarmee die praten.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ik bedoel, in die tijd, dat is een soort cliché ook, maar dat was helemaal niet zo. Mensen. En hij was arts, hè? Hij heeft zich zijn eigen medicatie wel gevoerd.
0: Oh ja.
1: Denk ik.
0: En jij dus met hem naar Amsterdam. Hoe zag je leven daar? Daar moest je ook naar school.
1: Ja, dan moest ik ook naar school. Hervormd Lyceum Zuid in de Beethovenlaan. Zo gingen we naartoe. En nou, daar liep ik wat vast. Dan gingen we naar HAVO 3. En dat lukte gewoon niet.
0: Nieuwe vriendjes maken? Vriendinnetjes?
1: Ja. Ja, Charles herinner ik me nog. Volgens mij zijn vader was van Jap Jum of iets in die trant.
0: Oh.
1: Ja, dat was een goede. Ja, nee, dat was echt een leuke vent. Alleen dat werkte gewoon allemaal voor mij niet zo goed. Ik kreeg me nog. Volgens mij zijn vader was van Jap Jum of iets in die trant.
0: Oh.
1: Ja, dat was een goede. Ja, nee, dat was echt een leuke vent. Alleen dat werkte gewoon allemaal voor mij niet zo goed. Ik kreeg het gewoon qua school.

0: slechte cijfers. En ik ging wat spijbelen en dat soort dingen. En ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. En ik denk ook dat daarbij te maken had dat ik achter kwam. Dus dat het idee van dat de familie ook naar zou nakomen, dat dat hem niet zou worden. Dat ik me ook een beetje bedonderd voelde, denk ik.
1: Hoezo kwam je erachter dat hem niet zou worden? Dat
0: werd dan gewoon gezegd. Dus op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar dat ik dan vroeg, nou, jullie komen toch ook? En dat er dan was gezegd van, nee, het gaat toch anders? En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk gewoon muziek maken.
1: Wat deed je dan met je tijd? Zat je de hele tijd op je kamer gitaar te spelen? Of?
0: Nee, ik was ook aan het basketballen, weet ik nog wel. Dat deed ik in Stadskanaal ook al, bij CVG, de Christelijke Vereniging, niet bij Jaan 2. En ik speelde in Amsterdam ook bij Black Velvet, heette dat toen. Dat was ook wel leuk, hoor. Dan gingen we dat was ook wel echt wel grappig. Dus ik deed ook aan basketbal, ook op pleintjes zat ik dan te basketballen met mensen daar. Dus dat met jongens daar, dat was hartstikke leuk.
1: Maar je had je gitaar bij, of had je nog geen gitaar?
0: Ja, ik had zeker een gitaar. Toen had ik had ik ook weer een andere gitaar van mijn vader gekregen, weet je nog wel. De Music Man Sabre. Ja, die had ik ook. En ik speelde daar overigens ook, bedacht ik me gisteren nog, heeft hij ook geregeld, omdat ik in een bandje kwam te spelen. Of een band, en dat waren volgens mij mensen van de Bintangs.
1: Oh?
0: Maar ik kon nog helemaal gewoon niks. Maar ik werd door hun opgenomen en ik had veel bravoure en ik deed maar wat zo, weet je wel. Ja. En zij vonden dat blijkbaar wel grappig.
1: Je vader heeft gewoon iemand van de Bintangs gebeld en gezegd van, ik heb een zoon met talent.
0: Volgens mij stond er gewoon ergens in zijn krantje een advertentie, een gitarist gezocht. En hij belde dan. En dan kon ik komen.
1: Ja. Ja. Dat is bijzonder.
0: Ja, super. Ja.
1: Wat zegt dat over die man eigenlijk? Wat zegt dat over je vader?
0: Nou, dat hij... Ik denk dat hij zijn kinderen en mij ook wel erg belangrijk vond. En dat hij... Wat hij deed... Was, bij mij deed hij het zo. En dan bij mijn broer en bij mijn zussen deed hij het net wel op hun manier. Weet je? Dan ging hij intunen op waar zij hun interesse lagen.
1: Ja, ja.
0: Dus als hij dus, wat ik al zei, als hij gewoon zichzelf was, zonder de drank, was het gewoon een schat van een man.
1: Hij kon goed ook mensen peilen.
0: Ja hoor.
1: Ja,
0: ja dat met die plaat, daar heb ik me tot laat echt op verbaasd. Want hij was van de klassieke muziek. En ik ging ook met hem heel vaak naar het, vaak ook naar het concertgebouw, klassieke concert, daar gingen we ook heen. Maar ja, hoe hij dan ineens kwam met echt de iconische platen uit de gitaargolen van de jaren 60 is bij nog steeds een raadsel.
1: Maar het was een schot in de roos.
0: Het was een schot in de roos,
1: ja. Ja. Dus terug naar Stadskanaal op den duur. Hoe ging dat?
0: Nou, op een gegeven moment zei ik tegen mijn vader van, nou, ik wil niet meer naar school, ik heb er geen zin meer in. En toen zei hij, ja, of je gaat werken of je gaat naar school. Zo was hij ook. En ik had beide geen zin in. Dus ik denk van, nou, ik ga terug naar mijn moeder, want die vond dat wel best. En zo was het ook. Dus ik terug naar Stadskanaal en daar... Ik was nog wel minderjarig. Nee, niet minderjarig. Ja, ook minderjarig.
1: Ja, 16,
0: maar ik was nog leerplichtig. En dan moest ik wat anders doen. Ik moest dan, wat moest ik ook weer gaan doen? Ik kon een cursus pianostemmen doen. Moest ik naar Emmen toe. Nou, dat kan ook allemaal niks natuurlijk.
1: Dat was een opleiding.
0: Ja, dat weet ik niet hoe het staat. Maar als je dan niet naar school wou, dan kon je iets alternatiefs doen. En dan werden wat via het, ik weet niet hoe dat toen heette, iets leerplichtambtenaar of whatever, opties aangeboden. En dit was er één van. En toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik moet toch in dienst. Dus laat ik maar vervroegd in dienst gaan. Dus
1: want er was al dienstplicht in die tijd?
0: Ja, van mijn laatste jaren. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dat doen. En dan zing ik die tijd totdat ik 18 ben er wel uit. En zo ging dat.
1: Hoe dat verder ging met jou in het leger, dat horen we straks. Want we gaan luisteren naar de volgende plaat. Het gaat wel verderop in de tijd, uit 1991.
0: Oh ja.
1: Van Nirvana. Waarom staat die op de lijst?
0: Nirvana staat op de lijst. Kijk, op het moment... Dus, dit is inderdaad al wel wat later, begin jaren 90. Toen dat speelde, die muziek, toen was ik al naar het conservatorium gegaan. Dat is iets later. Had ik een soort idee, weet je wel, je moet eigenlijk muziek... Het gaat over de virtuositeit en allemaal dat soort dingen. En gitaarsolo's en jazz en weet ik veel wat. En dit is een beetje aan mij voorbij gegaan op dat moment. Maar eigenlijk, als ik nu terugkijk, denk ik van... Is dit, weet je, waar ik eigenlijk ook vanuit Police en de Jam... waar wat meer in de lijn ligt. En pas op latere leeftijd ben ik met de Chili Peppers... op die kant ben ik... Nirvana heb ik dat ontdekt. En dat eigenlijk vind ik dat gewoon veel te gekker. Alles.
1: Oh, ja?
0: Daar probeer ik nou een beetje naar terug te gaan. Plus de boodschap die ze hebben. Dat het veel meer gaat niet over daar ga ik het even heel generaliserend zeggen. Macho rock met solo's en glitter en glamour. Dat het veel meer gaat over andere thema's. En over veel meer gewoon eigenlijk sec. Gewoon de muziek. En de energie die daarin is. Dus daarom dacht ik van, ik wil eigenlijk gewoon nu terugkijkend gewoon iets van Nirvana horen. En ja.
1: It smells like Teen Spirit.
0: Ja.

0: Smells Like Teen Spirit van Nirvana hier in Leven in Muziek met Hendrik-Jan Vermeulen als gast. En als je dan zo Kurt Cobain gitaar hoort spelen, Hendrik-Jan, jij bent dus een conservatoriumgeschoolde gitarist. En je gaf al, voordat we dit nummer gingen draaien, al aan dat er ja, iets bij jou is veranderd. Hoe maak je nu muziek dan?
1: Nu probeer ik muziek te maken gewoon veel meer ook vanuit mijn gevoel, intuïtie. Gewoon wat ik wil horen in het totaal. Dan vanuit de gitaar en van wat het gitaristisch zou moeten zijn. In mijn beeld van vroeger.
0: Ja.
1: Dus veel meer kijken, de gitaar als een. Nou, zoals het ook is, als een instrument om mijn gevoel over te brengen.
0: Ja.
1: En verbinding te maken met mensen die het horen of met mensen waarmee ik speel.
0: Want lange tijd heb je niet zoveel muziek gemaakt, maar tegenwoordig ben je weer bezig. Onder andere ook in Oekraïne maak je wel eens muziek. En ook hier speel je met Oekraïnse muzikanten.
1: Ja.
0: En moet je je dan als conservatoriumgeschoolde gitarist inhouden? Hoe werkt zoiets?
1: Nee, ik denk dat ik eerder gewoon mijn hele conservatorium mindset gewoon moet loslaten. Maar dat is niet alleen met de Oekraïners zo, maar in het totaal. Maar ik merk hierdoor heel veel duidelijk, omdat ik dus echt iets wil proberen te zeggen, iets wil betekenen met mijn muziek in deze hele situatie. Dat de enige weg is. Dat ik die gitaar daarbij niet in de weg moet laten staan. Door wat ik denk wat het allemaal gitaristisch zou moeten zijn.
0: Dus je had eigenlijk helemaal niet naar het conservatorium gemoeten?
1: Nou, dat is een vraag die ik mezelf vaak stel. En ook ik werk nu op het conservatorium, maar ook me daarbij afvraag van hoe zit dat dan met onderwijs? Ik denk dat het is zo gelopen en het heeft me ook wel veel dingen gebracht. Maar ik ben wel benieuwd wat er zou zijn gebeurd als ik het onderwijs zou krijgen wat ik nu probeer te ontwikkelen in het conservatorium.
0: Oké. Ja.
1: Maar goed, dat zullen we nooit weten.
0: We springen een beetje in de tijd. We moeten nog even terug naar toen jij 17 was. Je wilde niet naar school, of al dat lukt allemaal niet. En toen moest je maar vervroegd je militaire dienstplicht vervullen. Op je 17e. Hoe ging dat daar met jou? Waar ging jij in? Welke kazerne moest jij in?
1: Ik moest eerst naar Eefde. Ik werd ingedeeld bij Van Heuts Infantie Beveiliging. En dat was eerst in Eefde. En toen kreeg ik daar te horen dat volgens mij was er ook een andere eenheid met een ander nummer, een ander bataljon van hetzelfde eenheid, dat die in Assen zaten. Dus ik vroeg om overgeplaatst te worden en toen mocht ik naar Assen. En toen heb ik uiteindelijk vrij kort erin gezeten, want het was niet zo'n succes ook daar, net als op school. Maar Eefde en toen Assen.
0: Wat ging er mis in Assen dan?
1: Nou, wat ging er mis? Ik was nog steeds ergens die soort een beetje arrogante figuur die allerlei meningen had. En ik wou ook nog steeds niet zoals dat me gehoorzamen aan wat er gezegd moest worden. Dus dat moet natuurlijk in dienst wel. En ik kon me daar niet bij neerleggen. Dus ik dacht, ik heb hier gewoon eigenlijk helemaal geen trek in. Ik wil gewoon muziek maken en gewoon mezelf. En dus toen heb ik bij een nachtelijke oefening ben ik vertrokken. Ben ik op aanraden van een aantal mensen met een hasje gered langs de E34 gaan lopen.
0: Yeah.
1: Ben ik opgepakt door de politie. En zo kwam ik een traject om op groot verlof gestuurd te worden. Een lang verhaal kort.
0: Ja, ja. Nou, ik ben wel even geïnteresseerd in een wat langer verhaal. Want ik begrijp dat je hebt er altijd nog een beetje spijt van.
1: Spijt is natuurlijk niet zo'n. Heb je helemaal niks aan. En eigenlijk dingen lopen zoals ze lopen. Maar ik. Als ik nu naar mezelf zou zeggen, jongen, had gewoon even normaal gedaan en had dat gewoon afgemaakt. Maar dat kon dus blijkbaar niet. Ik kon niet mijzelf voegen naar wat er eigenlijk van mij gevraagd werd.
0: Ja, wat was er zo moeilijk dan?
1: Nou, het is moeilijk om te zeggen wat er nou zo moeilijk was. Alleen ik kom ontzettend erger aan van die zinloze vragen. Weet je, dan had je een schietoefening en dan moest ik. Dus ging je links en rechts oefenen. En links was alles raak, rechts was alles mis. En dan kreeg ik de vraag, Vermeulen, hoe kan dat? En ik dacht, hoe kan dat? Weet ik veel hoe dat kan? Weet je, of ik doe mijn best. En allemaal van dat soort dingen. Of dan kreeg je les hoe je moest overleven tijdens een aanval met een waterstofbom of zoiets. En dan dacht ik van, wat is nou voor een kolder?
0: Oké.
1: En het is dat.
0: Je liet je niet in dat keurslijf persen.
1: Nee, en dat vond ik wou het wel, want ik ging vervroegd en ik dacht van dat wil ik ook wel echt meemaken en doen, maar dat lukte me gewoon niet zo goed. En ik dacht, daar heb ik wel spijt. Ik dacht van jongen, als je nou wat ik net al zei, van had dat. Maar dat is niet zo. Zo was ik niet op dat moment, dus het is niet anders.
0: Maar je komt wel uit een familie waar het leger, oorlog, een hele grote rol heeft gespeeld. Je vertelde ook dat je soldaatjes speelde en je verzamelt op een gegeven moment ook, hoe heet dat? Memorabilia, geloof ik, hè?
1: Ja, dat kwam later inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja.
0: En dan het leger in?
1: Ik denk dat ik gewoon een heel daar wat een romantisch beeld bij had en dergelijke. En ik vond dit, ik herinner me dat dit sprak helemaal niet tot mijn beeld. Nou, en er speelden nog wel meer dingen mee hoor. Ik was op dat moment ook richting die muziek aan het gaan en wat met blowen bezig. En ik had ook heel lang haar, dat paste ook niet zo, weet je wel. Ik herinner me nog een keer dat ik dan naar huis ging en dan bij de buschauffeur ergens bij Assenbus en zo. Toen mij begon uit te voeteren van dat kan toch niet met een lange haar, dit soort dingen. Dat is toch onze landmacht. Ja, maar dat soort dingen, dat ergerde me gewoon enorm, weet je. Ik dacht van ja, hallo, ik mag dat toch even zelf weten. En nu denk ik van ja, je moet, nou ja, goed.
0: We gaan, het eerste uur zit er bijna op. We gaan uit met een nummer van PJ Harvey. Dat heeft ook weer alles met oorlog te maken, hè?
1: PJ Harvey, deze plaat is ook weer een kantelpunt in mijn muzikale... of überhaupt in mijn denken, ja, deze plaat is veel van invloed geweest in zeg maar, het vinden weer van mijn eigen... weg in de muziek.
0: Want ze heeft zich eerst verdiept in de oorlog in Afghanistan, Irak, weet ik. Dat heeft hier allemaal mee te maken. En daar heeft ze een plaat over gemaakt.
1: Ja, mij betreft dat het over de Eerste Wereldoorlog ging. Is dat het, maar het gaat breder dan dat wat je zegt. Afghanistan. En eigenlijk gaat het ook meer over een plaat over wat de impact is van eigenlijk het gedrag van Engeland als wereldmacht en wat de gevolgen zijn van eigenlijk de littekens van eigenlijk het geweld en alle trauma's die je teweeg brengt. Dus meer eigenlijk niet zozeer een protestachtig iets, maar meer de sfeerpunt te maken wat het eigenlijk doet, oorlog met je. En toen ik deze plaat hoorde, en vooral het nummer wat we nu gaan luisteren, dan gingen de spreekwoordelijke rillingen over mijn rug. Ik denk, dit is wel wat ergens diep in mij zit en dat resoneerde.
0: PJ Harvey en Let England Shake.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, dat is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom vandaag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Oostende begint om 3:00. Kaarten via donar.nl.
8: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 9 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie... en was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
19: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
20: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
21: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
22: Leven in muziek.
23: Met René Walhout.
24: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
25: Het tweede uur van Leven in muziek met Hendrik Jan Vermeulen. Hij zet zich in sinds de Russische inval voor Oekraïne. En dat heeft alles te maken met de keus van zijn vader in een ver verleden. Die sloot zich aan bij de SS. Ja, Hendrik Jan Vermeulen is gitarist en componist en werkt tegenwoordig op het conservatorium. Nou, je hebt al een heel deel van je leven doorgelopen, Hendrik Jan. Ja, we waren bij jouw carrière, jouw korte carrière in het Nederlandse leger als dienstplichtige. Dat was geen succes. Je was wat op opstandig, lang haar, blowen, enzovoort, enzovoort. Dus terug naar mama in Stadskanaal, denk ik dan.
26: Ja.
25: Ja.
26: Nou ja, ja, ja.
25: Mama niet blij, denk ik.
26: Mama maakte dat niet zoveel uit. Die, denk ik, ja. Tenminste, daar heb ik er nooit over gehoord dat ze er niet blij over was. En ik denk ook dat bij mij dat op dat moment ook het laatste was wat me wat zou kunnen schelen.
25: Hoezo? Zo onverschillig was je?
26: Nou nee, dat niet zozeer, maar ik dacht van ja, ik maak mijn eigen keuzes wel. En dit was voor mij de juiste keuze, ja. Op dat moment, dacht ik. En nou ja, dan moesten we weer verder.
25: Ja.
26: En toen heb ik geprobeerd nog een keer HAVO. Toen, ik zat inmiddels in HAVO 4, dat was de derde keer, bij het Ubo Emmius Lyceum dit keer. Dus ik had het in Amsterdam geprobeerd, in de HAVO-MAVO geprobeerd. En nu nog eens een keer, derde keer, bij het Ubo Emmius. Nou, ik probeerde dat, want ik wou toch wel een diploma hebben, geloof ik.
25: Van wat wilde je worden? Had je daar dan een idee van?
26: Nee, ik had geen idee wat ik wilde worden. Ja, op dat moment, ik wou muzikant worden, ik wou muziek maken.
25: Je wou Jimi Hendrix worden?
26: En ja, ik wou gewoon een gitaarheld worden. Gewoon, ja, in ieder geval gewoon een muziek. En ik had daar geen vastomlijnd beeld bij, maar ik wou gewoon optreden en gewoon muziek maken. En maar ik kreeg wel, dat was denk ik de invloed van mijn vader ook wel. Je moet gewoon zorgen dat je een diploma hebt. Dat is gewoon belangrijk. En dat zat, denk ik, terugkijkend echt wel in mijn geest. Nou, dat is wel belangrijk. Dat moet ik gewoon hebben. Dus probeerde ik het nog een keer. Nou, werd weer geen succes.
25: Want?
26: Ja, ik was op een gegeven moment inmiddels al wat ouder hè, dan de jaargenoten. Dat was weer dat stramien van je moet dit en je moet dat. En ik was inmiddels ook al wat verder in de blowerij en dat soort toestanden. Dus dat was hem niet. Dat werd hem weer niet.
25: Je zat stoned in de klas, begrijp ik.
26: Oh ja, dat is zo. Ja, wel eens, ja.
25: Ja, dus werd je eraf geschopt of ben je er zelf afgegaan?
26: Weet ik niet meer zo goed, maar volgens mij was het wel op een gegeven moment, kon je maar zoveel, waren de cijfers zo slecht, of had ik gewoon helemaal geen, dat het toch ook wel echt niet meer mogelijk was om daar te blijven. Maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. In ieder geval dacht ik toen, ik wil nu naar het conservatorium toe. En,
25: hoe kwam je daarbij?
26: Nou, misschien wel dat er gesprekken waren met zo'n mentor daar, zoiets van wat dan mogelijk was. En, ik met mijn verhaal, ik wilde muziek, en nou, dan moet je naar het conservatorium. Ik dacht eigenlijk van, nou ja, ik had geen idee eigenlijk wat het was. Dus van, nou ja, maar als dat dan is wat ik moet doen, dan dat, weet je wel.
25: Maar daar heb je een diploma voor nodig.
26: Ja, en dat had ik niet.
25: Nee.
26: En ik kon ook geen jazz, dus ik... Dus logisch dat ik erheen ging, toch?
25: Ja, want jazz, popmuziek, dat, ja, is dat, wordt het tegenwoordig op conservatorium gegeven trouwens? Of je daarvoor naar Leeuwarden, naar de popacademie?
26: Complex verhaal, maar op dat moment had je nog geen conservatoria met popmuziek. Nu wel.
25: Nee. Dus de keuze was conservatorium, of het was niet eens een keuze, want je had geen papieren. Maar als je daar zou komen, moest je ook nog eens een keer jazz gaan spelen.
26: Ja.
25: Hoe is je toch gelukt dan?
26: Nou, weer mijn vader, die heeft voor mij... ik ben naar de muziekschool in Stadskanaal gegaan om een theoriecursus te doen, met mijn broertje ook, bij meneer Gorter. Prachtige cursus, was echt goed, heel gedegen. En daar leerde ik gewoon de basis over toonladders en dat soort dingen. En mijn vader heeft ervoor gezorgd dat ik in Groningen les kreeg van... een jazzgitarist. Dat was Dick Rusticus, is dat geworden. Hij kwam met een aantal namen. Die had hij weer opgeduikeld. Het gebeld met de directeur van het conservatorium. En die kwam met deze namen.
25: Je vader deed dat vanuit Amsterdam?
26: Ja. Ja, en Dick Rusticus, die wou mij lesgeven. Dus heb ik een jaar les gehad in het spelen van standards aan de Oosterweg, geloof ik mij. Dat ding daar in de Oosterpoort.
25: Yeah.
26: Ja, daar ging ik dan iedere week een uurtje gitaarles. Jazz gitaar spelen.
25: Dat ging je goed af?
26: Nou ja, ik was denk ik wel het handigste. Ik kon de dingen wel wat nadoen. En ik was wel gefocust. Ik wou daarop. En ik vond het ook wel interessant. Jazz, weet je wel, dat is met die structuren van die muziek, daar hield ik wel van.
25: Je kon ook wel een gitaar stemmen?
26: Die tijd had ik een stemapparaatje. Nee, ik kon wel een gitaar stemmen op dat moment. En
25: na een jaar werd je toegelaten. Hoe ging dat?
26: Nou, moest ik toelating doen bij Winfried Buma. Ik zie het nog voor me. In het gebouw waar ik nu werk, moest ik toen toelating doen. Ik vond het doodeng. Ik dacht echt, ik ga dood hier van de zenuwen. Maar dat is gelukt. Ik denk dat toen had je natuurlijk nog niet wat je nu hebt. Allerlei buitenlandse studenten. Maar er mochten wat mensen worden toegelaten. En ik kreeg toen te horen. Met de post was dat toch. Ik was op vakantie en de buurman die had het opgemaakt dat ik was toegelaten. Nou, dat was voor mij natuurlijk echt van, hè.
25: Je bent klaar.
26: Ja, ik moest, wat die opleiding betreft, moest ik ook een capaciteitstest doen. Hè, dat je moest aantonen dat je op hbo-niveau kon werken. En denken, nou, krap aan, denk ik. Dus daar ging het, ja.
25: Oké, en vanuit Stadskanaal of ging je verhuizen naar Groningen?
26: Eerst vanuit Stadskanaal. Het eerste jaar heb ik op en neer gereisd vanuit Stadskanaal.
25: En wat deed je verder met je muziek? Je had ook al een bandje in Stadskanaal, toch?
26: Ja, eerder, maar die was er toen niet meer. We hadden een bandje, Rise and Burn heette dat.
25: Met een metalbandje, hardrock?
26: Ja, een beetje hardrock, ja. En dat was met Hugo Koch onder andere. En René Muttert heeft erin gezongen. Adam Wachters heeft erin gedrumd.
25: Oh ja.
26: Adam heeft ook hele verhalen mee meegemaakt. Dat is ook wel fascinerend. Maar dat zullen we het niet over hebben.
25: Nee.
26: Was leuk overigens allemaal. Peter Warig heb ik nog meegespeeld. Met Freddy Espel. Maar dat was allemaal daarvoor.
25: Maar nu moest je serieus naar het conservatorium. Dat ging goed?
26: Ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik kreeg les van Winfried Buma, zoals ik al zei. En Winfried Buma, een van de eerste dingen die hij zei, het is me wel bijgebleven, zoals wel vaker natuurlijk, van ik ga jullie, is iets in de trant van ik ga jullie opleiden tot zelfstandig denkende muzici. En ik gebruik geen methodes en dat soort dingen, maar ik ga je helpen je eigen methode te ontwikkelen. Nou, Winfried is gewoon een fantastische.
25: Dat zag jij wel zitten, ja.
26: Nou, dat was gewoon echt mooi hoe Winfried dat deed.
25: En toen was ook nog het idee van ik ga naar het conservatorium straks muzikant te worden. Of had je toen ook het idee van, nou ja, misschien moet ik wel les gaan geven. Want dat is de keuze die je moet maken, toch, op het conservatorium?
26: Nee, toen niet. Toen was het allemaal, toen mocht je nog 5 jaar studeren. 5 jaar was DM, docerend muzikus. En als je dan goed genoeg was, dan kon je ook nog uitvoerend muzikus doen. En dat was nog een jaar erbij. En dus je kreeg op dat moment gewoon, moest je 5 jaar studeren, dan had je gewoon een docerend muzikuspunt. Dus dan kon je ook lesgeven. Ik geloof niet dat dat een bepaalde graad was, maar dat weet ik niet meer. Maar dat was helemaal niet wat ik wou lesgeven. Daar kreeg je weer hetzelfde patroon. Dan moest ik die lessen methodiek en didactiek en die skipte ik heel graag.
25: Aha.
26: En heb ze me op een gegeven moment geprobeerd van, nou ja, weet je wat, Hendrik-Jan Germa direct voor UM.
25: Want dit uitvoerend muzikant.
26: Maar toen dacht ik blijkbaar tegenwoordig van geest, want ik, ja, dat diploma heb ik niks. Ik moet een docerend muzikus diploma hebben, want daar kun je wat mee.
25: Om, ja, voor de klas staan.
26: Nou, ik weet niet, ik dacht meer van, ja, wat ik wou was, ja, nou ja, voor de klas in ieder geval, daar kon je iets mee, kon je werk mee krijgen.
25: En waarom dacht je dat dan? Toen had je het idee van om muzikant te worden al opgegeven, van dat zit er toch niet in, dat...
26: Nee, dat niet. Alhoewel ik daar denk ik nooit echt heel realistisch in heb zitten opereren op dat moment. Want bijvoorbeeld Floris, die zat ook op het conservatorium, mijn broer, die regelde veel meer optredens en ik speelde gewoon... Ik speelde gewoon gitaar en ik hield me verder nergens bezig mee.
25: Is Floris ook op die manier op het conservatorium gekomen? Door je vader en een toelatingsexamen? Of?
26: Nee, dat weet ik niet precies.
25: Die had meer discipline.
26: Hij heeft zijn school wel afgemaakt en dat soort dingen. Okay. En hij is ook in Leeuwarden begonnen. Dat was toen, aan het begin had je daar twee, dat was dan toen ze het tweede jaar kwamen ze bij ons. Dat is weer een ander verhaal. Maar hij was toch wel anders. Denk ik. En ik weet niet, maar misschien mijn vader, dat weet ik, zou ik zo vragen.
25: En langzamerhand ben je ook hier in de stad je muzikale carrière, want je hebt heel veel bandjes gespeeld.
26: Ja.
25: Welke band komt je het eerst voor het geest?
26: Heel gek, nu schiet ineens Moonshine, schiet mij te
25: binnen.
26: Maar dat is niet, daar heb ik maar korte tijd wat in ingevallen. Dat is zo'n Southern Rock band.
25: Niet Arling en Cameron bijvoorbeeld, want daarmee ben je wezen toeren, geloof ik, toch?
26: Ja, dat was voor mij na het conservatorium.
25: Oh.
26: Eind van, Arling en Cameron heb ik bij gespeeld. Ze hebben op Lowlands gespeeld, op Roskilde, Japan gespeeld, Amerika.
25: Japan en Amerika op tournee?
26: Ja.
25: Ja. Dat moet een hele ervaring zijn geweest.
26: Dat was een hele ervaring.
25: Ja?
26: Ja.
25: Ja, je doet er heel gewoon over, maar dat maakt niet iedereen mee natuurlijk. Want ze waren daar ook enorm populair, zeker in Japan, toch?
26: Ja, het optreden wat ik. Ja, dat klopt. En wat ik echt te gek aan vond was Lowlands. Dat herinner ik me nog heel goed wel nu. Dat ze zegt van het was een groot podium met zo'n hele grote massa mensen. En dat was echt te gek om te doen. Weet je, dat was. Ja, dan hoor je gitaar zo over de grote speakers. Dat was echt fantastisch. En Roskilde speelde volgens mij net voor Muse op dat moment. Die speelde na ons. Dat was ook was een klein. Maar dat is heel mooi.
25: Dan ben je toch bijna op het niveau dat je muzikant bent en dat je daar je boterham mee kan verdienen.
26: Ja, maar ik op dat moment, ik werkte ook al, werkte ook bij het NMI. Ik gaf al les en dat soort dingen. En ik deed er wel wat andere dingen bij. Volgens mij nog niet bij de academie. Nee, dat was later. En dit was een van de. Ik zag, ja, laat ik het anders zeggen. Ik denk nu terugkijkend dat ik op dat moment niet zo goed heb kunnen ervaren van wat het eigenlijk was. Dat ik toch nog veel bezig was van ja, dit is wel leuk, maar hier kan ik niet mijn muzikale ei in kwijt. En ik wil toch eigenlijk wel mijn eigen ding doen. Maar dat lukte me niet op dat moment.
25: Je hebt er niet van genoten op dat moment.
26: Nee, dat
25: zeggen ze nu altijd. Je moet ervan genieten vooral.
26: Ja,
25: dat heb je niet gedaan.
26: Nee, maar dat probeer ik dus nu wel te doen. Maar ik heb denk ik daar op dat moment onvoldoende ook bij stilgestaan. Maar ik heb het wel meegemaakt. En we hebben echt wel bijzondere dingen.
25: Wat je ook meegemaakt hebt en wat ze vooral hier op Radio Noord natuurlijk hebben gekend. Dus is Trio Put.
26: Jazeker.
25: Dat is niet alleen met Arno van der Heijden, maar ook met Harry Poester.
26: Ja.
25: Ja.
26: En niet vergeten Bas Mulder.
25: Bas Mulder.
26: Met Bas Mulder heb ik heel veel samengewerkt in die tijd. En die heeft mij ook veel geholpen om me bij dingen te betrekken. Onder andere bij Arno. En bij Half Put, Half Wemelwater. En bij het beruchte Harry Poester verhaal.
25: Ja. En toen ben je dus aan het werk gegaan. Muzikaal is toen heel lang stil geweest rond jou. Maar toen kwam jij in 2016 terug met Krieg. Dat is ook het volgende. De volgende track gaan we luisteren van Krieg. Abschied.
26: Abschied.
25: Ja, wat.
26: Nou, er zit een hele grote sprong tussen.
25: Gaan we het zo nog over hebben, maar.
26: Ja, nee, Krieg 2016, dat is eigenlijk een plaat die ik heb gemaakt. Op basis van het verhaal van mijn oudoom. Een van de ooms van mijn vader, die in de Eerste Wereldoorlog is gesneuveld in wat nu Oekraïne is. Toen was dat toch onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. En de plaat Let England Shake van PJ Harvey, plus een boek van Geert Bulens, Europa, Europa, wat ging over dichters in de Eerste Wereldoorlog. Dat tezamen heeft mij geïnspireerd om een album te maken met Duitse oorlogsgedichten uit de Eerste Wereldoorlog en daar eigen muziek bij te maken. En Abschied is een nummer van Alfred Lichtenstein, die in een dichter die op jonge leeftijd in 1914 zich vrijwillig gemeld heeft en ook gesneuveld is. En daar heb ik dit nummer van gemaakt.

0: uit 2016 van de plaat Kriek van Hendrik-Jan Vermeulen. Het nummer Upsheet. En ik begrijp dat de halve familie Vermeulen speelt hierop mee.
1: Op de plaat spelen bij twee van mijn zoons, die spelen mee. Ja. Dit nummer niet, maar op nummer Bruder heb ik Maarten en Thomas. Tweede zoon en derde zoon spelen mee op gitaar. Ja.
0: Dus die zijn ook muzikant geworden, net als pa?
1: Maarten heeft naar de kunstacademie, de Academie van Popcultuur gedaan. Thomas die is ook een hele begnadigd gitarist. Maar die heeft nu andere plannen. Die werkt in de Albert Heijn. Die gaat binnenkort voor zichzelf beginnen.
0: Aha. Ja. Oké.
1: Okay. En wel een gitaar.
0: Het was ergens rond je 25ste toen ben je een gezin gesticht, hè?
1: Ja, eind van het conservatorium. Ja. Ja.
0: Ben je vrouw tegengekomen? Bijzonder verhaal, hoe ging dat?
1: Mijn vrouw is Henny Hulkema, die ook wel bekend als de grote Hikili voor insiders.
0: Een soort circusact, toch?
1: Ja, die had een mooie goochel.
0: Een grote en een kleine?
1: Ja, en zij is de grote.
0: Aha.
1: En ik leerde haar kennen in de spiegel, daar zag ik haar. En ik zat met een vriend van mij, Luc Meulema, waar ik ook veel mee gitaar speelde trouwens. Die zei, ja, hey, ze kijkt naar jou. Dus ik zei, ben je gek? Die kijkt naar mij. Ik was een of andere loesje figuur. In die zin, zo zag ik mezelf. Ze sprak me aan en toen sloeg de vonk al snel over. Ja.
0: En de rest is inmiddels geschiedenis.
1: Ja. Ja.
0: We hebben net geluisterd naar Upsheet. Dat zijn dus oorlogsgedichten. Ja. Aanleiding om dat te maken was een bitprentje van je auto. En die heb je gevonden na het overlijden van je vader.
1: Niet gevonden. Die heb ik gekregen van zijn zus. Waar we eigenlijk weinig contact mee hebben. Na zijn dood heb ik contact weer met haar gezocht. En zij kwam met dit bitprintje.
0: En wat is een bitprintje? Dat is toch zo met zo'n heilige erop?
1: Nou, een bitprintje in dit geval is het van de gesneuvelde soldaten. Kreeg je eigenlijk inderdaad met een afbeelding. Een religieuze afbeelding en een Bijbelse tekst. En daarin stond ook de informatie over wie hij was. Bij welk onderdeel die gediend had. Wanneer die begonnen was. Waar die gesneuveld was. Dus daar ging in één klap kreeg ik heel veel informatie over dus die ene auto. Waar mijn vader alleen maar had verteld over zijn auto's. Die had het wat in het vage gelaten. Van waar ze dan gesneuveld waren. Dus ik, maar hier kon ik de regimentsgeschiedenis van het regiment waarin hij gediend had kopen. En helemaal uitvinden van waar hij allemaal geweest moet zijn.
0: Heel concreet, je had alle data's.
1: Ja, en ik heb echt tot en met zeg maar. Een hele document over waar een van zijn verwondingen die hij in Elsass heeft opgelopen werden beschreven. Dus ik heb eigenlijk voor zover ik het zou kunnen, denk ik nu gewoon alles wel kunnen nagaan.
0: Hmm. Ook je bent letterlijk nagegaan, toch?
1: Letterlijk ben ik naar alle plekken gegaan. Ook naar Oekraïne, waar hij gesneuveld was. Want dat wist ik dus helemaal niet. Mijn vader had het nooit gehad over het Oostfront, alleen maar over het Westfront. Dus ik dacht, hij was ook bij Verdun of bij de Somme of zoiets. Maar dat was dus in Oekraïne. Maar ik ben eigenlijk alle plekken bij langs geweest, met en zonder mijn gezin. Met jonge kinderen, met wat oudere kinderen, met mijn zoons apart. Ik heb menig plek aan het Westfront gezien.
0: Het is een soort missie geworden om al die plekken te bezoeken.
1: Ja.
0: En je hebt het dus over je oudoom die dus gesneuveld is daar in de Oekraïne. En je vader heeft daar gevochten. Ben je ook naar de plekken waar je vader is geweest op zoek gegaan?
1: Ja, op een van mijn reizen sinds de volledige invasie van Rusland. Door Rusland in Oekraïne ben ik een aantal keren ook geweest op humanitaire reis om spullen te brengen waar we het aan het begin al over hadden. En ik ben inderdaad ook op doorreis, dus daar ben ik bij de plek geweest waar hij heeft gevochten. En daar hebben mij mensen ook alle dingen laten zien en verteld, Oekraïners dus. En dat is zowel voor mij persoonlijk is heel bijzonder, maar ook heel indrukwekkend om te zien hoe zij dus zelf, de Oekraïners, in de oorlog waarin zij zitten, in hun ellende waar ze nu mee bezig zijn, de tijd nemen om gewoon stil te staan bij de geschiedenis. Daar heel, niet oordeelachtig, maar heel oordeelloos gewoon bij mij over te praten en met dingen te laten zien. Dus dat is op meerdere vlakken heel indrukwekkend.
0: Ja, en voor jezelf dan, dat je vader daar is geweest en je oudoom, je familie, dat die daar verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Sterker nog, eentje is er gewoon omgekomen.
1: Ja.
0: Wat voor gevoel geeft dat jou?
1: Nou, ik denk nu, of terugkijk, dat een van de redenen is dat ik een soort verbondenheid voel met het land. Wat misschien een beetje gek klinkt. Door het ik klink wel wat pathetisch misschien, maar het bloed wat ook mijn familie daar heeft gelaten. Maar ook heeft veroorzaakt. Mijn vader heeft ook mensen daar vermoord. Dus er zit een verbondenheid. Maar ik voelde ook een soort van verantwoordelijkheid voor. misschien is die niet helemaal gepast, maar ik voel dat wel, dat ik daar iets heb, nou, misschien zou je zeggen, goed te maken of wat dan ook.
0: Mm-hmm. Je vader heeft daar mensen vermoord. Je bedoelt, hij heeft daar als soldaat andere soldaten doodgeschoten? Of weet je meer van wat daar precies gebeurd is?
1: Nee, nou dat. Ik heb natuurlijk ook wel zitten gedacht van, heeft hij daar dingen met burgers of jodenvervolging gedaan? Daar heb ik geen enkel bewijs voor gevonden. Dus ik denk het niet. En ook in de lezende wat dat regiment waarin hij zat, dus mijn vader dus, heeft gedaan, hadden ze daar ook helemaal geen tijd voor, denk ik. Maar ik heb er ook geen bewijs voor gevonden. Maar hij heeft onmiskenbaar, heeft hij gewoon mensen moeten, soldaten moeten vermoorden.
0: Ja.
1: Dat heeft hij ook wel eens, nou ja, dat heeft hij ook wel eens dan geroepen, dat soort dingen van, ja.
0: Ja, heftig.
1: Ja, dat is heftig. En dat maakt het nu ook heel, vooral in deze tijd als je daar bent, dat die mensen zijn, er is nu een oorlog gaande waarin, op een schaal die we ons hier niet kunnen voorstellen, wat daar gaande is, zowel aan het front als in de steden die gebombardeerd worden door drones en raketten en noem het maar op allemaal. En hoeveel leed daar geleden wordt. Is het en heel confronterend, maar voelt het op een vreemde manier ook heel, heel geruststellend. Ik weet niet hoe, als je daar dan bent en daar iets kunt doen. Voor je gevoel om daar ook, ja, de mensen bij te staan of iets anders, natuurlijk klein, ook dingen daar te brengen, met ze te praten, hun verhalen aan te horen.
0: Moet je een schuld inlossen?
1: Nou, misschien zit dat er ergens in. Ik snap natuurlijk heel goed dat dit de keuze was van mijn vader, waar ik een part nog deel aan heb en ook niet verantwoordelijk bij, maar dat voor ben. Maar ergens misschien speelt dat wel mee. Ik denk van, nu wil ik iets doen wat aan de, voor mijn gevoel, of ik denk dat zus aan de goede kant van de geschiedenis staat en niet waar mijn vader voor vocht, ja, aan de verkeerde kant.
0: En daar had je eerst wel het verhaal van je oud-oom voor nodig?
1: Dat mijn vader heeft wel eens gezegd, ik denk dat het zo is, dat is wat veiliger. Hè? De Eerste Wereldoorlog zijn de Duitsers ook begonnen. Natuurlijk, alleen daar zit niet die hele, kleeft niet die hele Holocaust en toestanden aan. Dus dat is een wat, en het is langer geleden. Dus dat is een wat veiliger manier om binnen te komen. Die Tweede Wereldoorlog is natuurlijk, daar zit zoveel meer, ellende aan vast en schuldgevoelens.
0: Ja, en dichterbij.
1: Ja, en dichterbij. En het is mijn vader ook natuurlijk. Vind dat, ja. Dus via die oud-oom ben ik dan hier nu terechtgekomen, via mijn vader en nu bij mijzelf. Nu is de vraag aan mij van, ja, ik ben nu in Oekraïne, wat doe ik daar? Dat staat eigenlijk ook los van wat mijn vader heeft gedaan en mijn auto heeft gedaan. Maar ik wil daar iets kunnen doen voor iets wat ik belangrijk vind.
0: Gaan we het zo nog verder over hebben. We gaan eerst luisteren naar een nummer dat je uitgekozen hebt. Rave, zeg ik dat goed?
1: En, Raven, ja.
0: Raven. En Gumrak, dat is een plek in Rusland, geloof ik, of Oekraïne?
1: Ja, Gumrak. Raven is van de tweede plaat die ik heb gemaakt. Dat was een soort van opvolging van Kriek bedoeld. Die heb ik gemaakt met de zangeres Janina Raguse. En van Ra en van Raguse en Ver van Vermeulen. Rave, dat vonden we wel grappig. De plaat is nooit uitgekomen, echt, maar ik heb met haar wel een volledige plaat opgenomen. En dit is een van de nummers van Gumrak. Gebaseerd op een stukje tekst uit het verhaal van Heinrich Gerlach. En dat heet Durchbruch bei Stalingrad. Dat zijn memoires over de slag bij Stalingrad. Die het manuscript is verloren gegaan in krijgsgevangenschap, maar later heeft hij dat onder hypnose weer verteld en opgeschreven. Nog weer later is het manuscript toch vrijgegeven, en op basis van dat manuscript heb ik de tekst die je zult gaan horen uitgezocht en heb ik dit nummer van gemaakt.
0: Hoe kom je bij zo'n verhaal?
1: Bij zo'n verhaal?
0: Ja. Kom je daarbij? Waar kom je dat tegen? Wat doe je daar?
1: Nou, ik ben, sommigen zullen zeggen, obsessief met alles bezig. Met dus al die met memoires, met geschiedenisdingen. En Stalingrad, dat is ook zo'n ding natuurlijk. Mijn vader had het vaak over Stalingrad. En dat was natuurlijk het keerpunt in 1943 van de Tweede Wereldoorlog. Dus een soort, ook een soort, ja, de naam alleen al. Ja, misschien zegt het voor Nederlanders minder. Maar ik bedoel, dat staat voor zoveel van ellende van de oorlog en het keerpunt daarin. Zo kwam ik daar bij dit boek. En ja, dat riep bij mij dan beelden op en geluiden op. En dit heb ik dan gemaakt van dit stukje tekst.
0: Laten we luisteren.

0: Gomraak van Raven. Dat is een stevig nummer, Hendrik-Jan van Meulen.
1: Ja.
0: Waarom is het niet uitgekomen eigenlijk?
1: Uiteindelijk hebben we dingen via YouTube uitgebracht, wat nummers. En ook op wat platforms voorraad, platforms gedeeld. En we kregen best wel wat wisselende reacties, ook wat negatieve. En uiteindelijk is het ook wat gestrand, denk ik, omdat er... we hadden niet echt een live act, konden we bij elkaar krijgen, zonder mee te gaan spelen.
0: Maar negatieve reacties, hoezo? Te hard? Te heftig?
1: Ja,
0: of om het verhaal?
1: Nee, dat heb ik niet gehoord. Maar meer inderdaad van de drums, wat de computerachtig. Het was te pathetisch, het was te dit, het was te dat.
0: Oké. Okay.
1: Allemaal nog wat. Maar ik vind het, er staan meer nummers op waar ik echt denk van ja, dit is... daar sta ik volledig achter. Dit is wat ik eigenlijk wil maken.
0: We gaan naar 24 februari 2022, denk ik, hè? Dat is voor jou een belangrijke dag, toch?
1: Ja, voor mij en voor de wereld.
0: Sowieso, ja. Maar dat heeft ook bij jou persoonlijk nogal wat impact gehad.
1: Ja.
0: Het is de dag dat de Russen Oekraïne binnenvielen.
1: Ja. Tenminste, ja, dat ze dus de volledige invasie...
0: Na de Krim.
1: In 2014 zaten ze al... de Krim en Donbass waren ze oflink bezig. Maar op 24 februari vielen ze volledig Oekraïne binnen. En ik had... Ik heb een vriend in Oekraïne, in Dnipro. En daar was ik al een paar jaar daarvoor al, waar we veel aan het contact hebben. En richting, zeg maar, 2 maanden voor die tijd begon hij mij te mailen. Van ja, heb je het gehoord ook van die troepenopbouw? Nou, ik kreeg dat ook al meegekregen. En dat werd over uitwisselen. En zo ging dat steeds maar door. En op de morgen zelf kreeg ik 's morgens vroeg inderdaad van hem een bericht. Van ja, het is begonnen, de raketten vliegen hier door de dinges. Nou, en dat, vanaf dat moment ben ik iedere dag met hem in contact. En krijg ik ook mee vanuit zijn perspectief en wat hij meemaakt van wat er gebeurt.
0: Hoe kwam je aan die vriend in Dnipro?
1: Die heb ik leren kennen via online. Het Memorabilia vertelde jij. Van, dus de oorlogsmilitair verkoopt hij vanuit daar, verkocht hij dingen. Dus zo heb ik hem leren kennen.
0: Je kocht oorlogsspulletjes?
1: Uit Oekraïne.
0: Okay.
1: Ja, en ook niet alleen daar vandaan, maar zo heb ik hem leren kennen. En hij,
0: Dat was ook al vanwege je vader. Die wilde je gewoon hebben, iets wat daar...
1: Ja, en wat daar bijzonder aan was, weer over die link te leggen. Van, hij kwam uit Dnipro, Dnipropetrovsk heette dat in de Sovjet-tijd. Dat was wat mijn vader het ook vaak over had, die plaats. Dus toen ik hoorde dat hij daar vandaan kwam en die spullen, toen daar gingen bij mij ook al allerlei dingen aan. Dacht, oh ja, dat is... Ondertussen ben ik ook wel een paar keer bij hem geweest, dus, maar dat is een ander verhaal.
0: Maar dat was voor jou echt een... je raakte in een crisis, begrijp ik, hè?
1: Ja, het was... Nou, ik denk dat veel mensen hebben dat natuurlijk. Je zou niet hebben gedacht...
0: Nou, ik ben niet... ik vind het wel erg, maar ik raakte niet in een crisis.
1: Nee, nou... Ik dus wel. Vind ik hier dat ik echt dacht van, ja, wat moet ik? Ik moet hier iets mee doen. Maar wat kan ik doen? Weet je, ik moet mijn vriend helpen, maar wat kan je doen? Ik wil dit onrecht stoppen. Ik heb zelfs overwogen om me aan te melden. Dus vele mensen daar. Nou ja, allerlei dingen.
0: In het leger daar in Oekraïne.
1: Alle dingen passeerden de revue. En dat bracht eigenlijk dat ik samen met andere persoonlijke omstandigheden, dat ik eigenlijk helemaal zodanig mee bezig was van hier moet ik iets mee. En dat me ook gewoon alles eigenlijk in beslag nam. Hoe kan ik nou hier iets doen om hier het stem in te laten horen? Om ook echt iets te doen, om duidelijk te maken hoe ik erin sta. Maar ook praktisch iets aan hulp te gaan bieden. Nou, een uitkomst bood weer muziek. Ik dacht, ik ben muzikant, dus ik ga muziek maken. Tenminste ondersteunend van de boodschap van pro-Oekraïne en allemaal dat soort dingen. En zo kwam ik door een oproep op Facebook, kwam ik de zangeres Anja Jansen, Akimenko was haar meisjesnaam, die al langer in Nederland woonde, maar in Oekraïne geboren is tegen. En die wou wel met mij samen een nummer maken.
0: Nou, je hebt contact met haar opgenomen.
1: Ja, dus dat gingen we doen. Dus na een paar weken hebben we een eerste track in elkaar gezet. Uitgewisseld, ik had haar nog nooit ontmoet, zij mij niet. En hebben we bij Bas Mulder gewoon de zang opgenomen. En dan hadden we onze eerste track. 3 Weeks of War heet dat, 3 weken van oorlog. Waarin zij eigenlijk bezinkt met het gevoel van toen wat er allemaal gebeurde. Onder andere het bombarderen van de theater in Mariupol. En de mensen die de tanks op straat tegenhielden en dat soort dingen. Het is een vrij expliciete tekst.
0: Want?
1: Er wordt nogal in gescholden over de Russen. En dat was, heb ik toen ook gemerkt, dat ook bij sommige Oekraïners niet goed viel. Hè, want dat hoort niet zo. Maar er zit heel veel emotie in. Ook van dat moment, als ik het nu terug hoor, denk ik van dat is helemaal eigenlijk hoe we erin stonden op dat moment.
0: Nou, laten we gaan luisteren. Ja. 3 Weeks of War.

0: Three Weeks of War. Anja in H.J. Je hoort hem hier in Leven in Muziek met Hendrik-Jan Vermeulen. Jij reageerde er heel heftig op, die inval van de Russen. Je moest iets doen. Je bent erheen gegaan. En ik las in een van je verslagen dat je op een gegeven moment ook zelfs naar een... je moest te schuilen in zo'n schuilbunker.
1: Ja, dat is veel later hoor. En dat was ook niet echt een schuilbunker. Het was vorig jaar. Toen was ik bij mijn vriend in Dnipro, waar ik over vertelde. Daar sliep ik. En op één avond was daar een grootschalige aanval met raketten en drones. Waardoor we eerst moesten schuilen in de badkamer, doen ze dan. Dat er twee muren tussen jou en de buitenwereld zit. Maar toen werd dat zo heftig. Dus dan moesten we naar de kelder van het gebouw. En dat moet je bij voorstellen, dat was niet meer dan een soort fietsenkeldertje. Want ze is geen schuilkelder of wat dan ook. En daar zaten nog een paar andere mensen, oude mensen, kinderen. En daar stonden we dan, terwijl de Shaheds leken naar binnen te vliegen met hun gehuil en de raketten overvlogen en gedonder en gedoe.
0: Ja, wat gaat er dan door jou heen? Waar ben je mee bezig?
1: Nou, dat ging er helemaal niet door mij heen. Het was een beetje een gek gevoel. Ik was meer, ik denk van wat een idioten zijn het. Dat zie je doen. Die mensen, gewoon oude mensen, wat je ziet, die mekaars handen vasthouden, gewoon bang zijn.
0: Was jij bang?
1: Ik was niet, nee, dat is gek misschien, maar ik was niet bang. Maar ik vond het zo absurd dat je denkt van wat zijn ze in godsnaam aan het doen? En ook daarna die tijd kwam de vader van mijn vriend naar binnen met grote scherven van raketten die dan door de lucht vliegen, die nog warm zijn. En de hele straat was ermee bezaaid. Ja. Dus dan denk je ook van ja, dat kwam ook de vader van mijn vriend naar binnen met grote scherven van raketten die dan door de lucht vliegen, die nog warm zijn. En de hele straat was ermee bezaaid. Ja. Dus dan denk je ook van ja, dat kwam. En die zijn heel binnen van de

0: Want we zijn voor de oorlog er ook een keer geweest en op zoek naar het graf van mijn auto. Toen gebeurde er, werden we ook een soort semi, daar niet overvallen, maar werd ons op een soort achterafwegje om geld gevraagd. En ik had dat helemaal niet door. Maar mijn vrouw zei, hij wil geld. En toen flipte ik, raakte ik in paniek. Dacht ik van shit, straks worden we hier overvallen in het midden van over. Dus ik als een bange haast er vandoor. Dan heb ik heel lang gedacht, ik moet inderdaad niet naar Oekraïne toe. Want wat jij zegt, dat is niet goed voor mij. Maar sinds ik dus nu de eerste keer daar ben geweest en dit meemaak, is dat gevoel, is dat weg. En denk ik, ik moet gewoon daar zijn om. Natuurlijk wel, ik bedoel, ik ben niet helemaal achterlijk. Ik ga niet naar hele gevaarlijke plekken toe.
1: Nou, dit leek er toch wel op.
0: Goed. Zou je kunnen zeggen. Maar ik vind dat ik dit moet doen. En ik daar het spul ook brengen waar ik kan. En ik heb ook het idee, krijg je het, dat het voor de mensen belangrijk is dat je je daar laat zien. Dat ze ook steun geeft. Ik heb ook mensen op wildvreemde mensen op straat horen zeggen van dat jullie hier zijn. En ik ben niet de enige die dit doet. Hè. Er zijn veel meer Nederlanders en andere mensen uit andere landen die dit doen. Die ze aanspreken van het feitje laten zien dat je niet bang bent om hier te komen. Dus dat gewoon mensen steun geeft. En dan vallen andere dingen weg.
1: Staat nu je hele leven in het teken van die ellende daar in Oekraïne?
0: Nou, ik heb natuurlijk ook gewoon hier een gezin. Ik heb een klein kind ondertussen. Er staat Aiden James, prachtige jongen. En ik heb mijn werk en ik snap ook natuurlijk, ik heb hier ook mijn leven, maar het is wel iets wat iedere dag, iedere ochtend kijk ik ook de alarm-app, kijk ik de apps van mijn vriend.
1: Je staat in rechtstreeks contact met...
0: Ja, iedere dag. En dus dat is jou. Nu weer van, dan krijg ik de berichten van dat er op vandaag weer aanvallen zijn in Dnipro. Ja, dat speelt continu mee.
1: Zegt je vrouw niet eens een keer van, moet dat nou?
0: Jawel, ja.
1: En dan?
0: Dan zeg ik, ja, dat moet. En ja, ik probeer daarin zo. Ik probeer daarin. Dat ik gewoon. Ja, dat ik zo. Er ben waar ik moet zijn. Maar dit is voor mij ook belangrijk. En ja. Ik snap voor haar ook van dat zij dat ook accepteert. Dat ze me laat gaan. Wat heel moeilijk is voor haar. En dat ze ook niet leuk vindt. Dat is heel. Ja, daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn.
1: Ja. Toch ga je dan weer. Het moet.
0: Het moet. Ja.
1: Ja, maar ook hier heeft het invloed. Want je vertelde, je was bij een concert van een klezmerband bijvoorbeeld. En ook zelf als je muziek maakt. Ja, dat moet, tegenwoordig moet alles ergens over gaan. Hoe werkt dat?
0: Nou, ik sinds dus die volledige invasie heb ik echt. Ik kan geen muziek maken. Dingen gewoon, we gaan snabbelen en we gaan dingen doen die niet hier met mij, voor mij in verbinding mee staan. Dat is voor mij nu niet aan de orde. En ik weet ook dat dat niet moet, maar soms heb ik ook wel eens de moeite mee. Ik denk, als je dat dan ziet, denk je, ja, maar er gebeuren nu dingen in de wereld. Daar moet je gewoon, daar moet iets mee. En ik snap ook wel dat je niet continu moord en brand hoeft te schreeuwen. En dat er ook andere dingen zijn om mensen een relief te geven. Maar voor mij is dat niet mogelijk nu. Je denkt van ja, er staat veel op het spel, denk ik. En daar moeten ook muzici en artiesten zich van bewust zijn. En ja, daar kun je niet omheen. Je kunt daar niet langs leven. Dus als ik ook met de klezmerband was, en dan wordt daar gezegd, zei van ja, dus er wordt wel iets gezegd van over de toestand in de wereld. En volgens jou is er gezegd van dit is feestmuziek. Ja, bij mij is dat dan, roept dat spanning op. Terwijl ik ook wel snap natuurlijk dat dingen nodig zijn om te relativeren. Om ook in Oekraïne, dat muziek ook gewoon de manier is om gewoon te ontspannen. Om je in een beetje in naar weg te vluchten of te dromen of hoop in te krijgen. Dat snap ik ook wel heel goed.
1: Maar zelf met een leuk bandje op Lowland staan bijvoorbeeld. Dat zie je jezelf niet doen nu.
0: Nee, en dat, ik weet, snap ook wel dat het in mijn aard zit überhaupt. Hè, van dat ik denk, dat hele gebeuren. Dat ik me destijds ook niet goed kon geven aan. Zeg maar gewoon het genieten van dat moment zat natuurlijk ook in dat ik daar moeite mee heb. Maar nee, dat zou nu voor mij wel een op een of andere manier daarmee te maken moeten hebben. En ja, dat op dit moment dat ik maak ook muziek met Oekraïners in de band Ivan Gogh. En met de zangeres Tanja Kolesnik ben ik bezig.
1: Dat doe je hier in Groningen?
0: Ja. Ja, en daar gaat het natuurlijk ook over de oorlog, omdat dat de reden is waarom we elkaar hebben gevonden. Maar dat hoeft natuurlijk niet letterlijk altijd over de oorlog te gaan. Maar wat ik dan wel belangrijk vind, is dat je met elkaar wel het gesprek erover hebt. Van hoe staan we erin en wat doen we erin? Wat eigenlijk bands zoals Nirvana denk ik ook doen. Die hebben ook allemaal thema's waar ze voor staan. En dat vind ik nu gewoon belangrijker. Op dat moment waar we het al over hadden, dat meer Nirvana beschreef, was ik meer bezig met of de gitaar.

0: goed klonk of niet. Nu is dat niet meer relevant. Niet meer zo relevant.
1: We gaan luisteren naar een nummer van Kozak System. Het heet Azovstal. En dan moet ik aan de Azov. Dat moet ik denken aan. Dat is toch zo'n rechtse neo-nazi club uit Oekraïne, of niet?
0: Wat ik dan ga zeggen, dus dat is het Kremlin-verhaal wat je dan vertelt.
1: Maar ze hebben wel zo'n logo dat verdacht veel op nazi-symboliek lijkt.
0: Dit nummer, het is trouwens een remix van mij. Het is een nummer van Kozak System en ik heb daar een remix van gemaakt waarbij alleen de stem van de zanger nog door is. De rest is allemaal van mij. Dat is geschreven als eerbetoon aan de verdedigers van de Azovstaalfabriek. Yeah. Dus toen Mariupol viel, is in die, dat kun je waarschijnlijk allemaal nog wel herinneren. Yeah. Dat is daar wekenlang, maanden misschien wel, gevochten om dat complex. En dit nummer is dus een eerbetoon aan de verdedigers daarvan, waarvan inderdaad ook veel mannen van de Azov-regiment bij zaten.
1: Ja, en dat was een regiment die
0: zijn opgericht in 2014, rond die tijd eigenlijk toen de inval in de Krim was en dat de Russen zich begonnen bemoeien aan de Donbass, zijn er allemaal zijn eenheden, niet alleen Azov, maar veel meer die dus zijn geweest van milities om eigenlijk tegen dus de separatisten en tegen de Russen te vechten. Azov was er één van. En dat zijn fanatieke nationalistisch ingestelde mensen die voor de Oekraïnse onafhankelijkheid strijden en tegen de Russische agressie. En ja, daar is van alles over te zeggen. Maar op dit moment is Azov helemaal geïntegreerd in het leger. En zijn ze een hele gewaardeerde en sterke kracht tegen de Russen.
1: Laten we luisteren naar Kozak System, Azovstaal.

0: Kozak System, Azovstaal. Ik begrijp nog goed. Het nummer is van Kozak System, maar jij hebt dit opnieuw opgenomen.
1: Ja, dus wat ik al zei, alleen de zang die heb ik geript van het origineel. En zij hebben een versie met akoestische gitaar en trompet. En ik heb die muziek gewoon helemaal opnieuw gemaakt. En dat is gemixt door Mohamed Abdelitti uit Amsterdam. En die heeft deze sound voor elkaar gekregen.
0: Oké. Okay. Nou, klinkt goed. Het is wel opmerkelijk dat door die ellende in de Oekraïne jij muzikaal wel weer heel erg actief bent.
1: Ja, het is heel inspirerend. Het klinkt misschien gek om dus die nieuwe muziekstijlen en geluiden te ontdekken, daar iets mee te kunnen doen. En ook als je samenwerkt met Oekraïnse muziek, ook weer te ontdekken van hoe dat eigenlijk werkt met verschillende culturen en verschillende mensen, want ze komen natuurlijk ook allemaal verschillende plekken. En daarbij een gezamenlijk doel zoekend of een gezamenlijke een verbindend iets samen muziek te maken. Dat is heel mooi. Ja, dat is ook mooi.
0: Dat heb je daar ter plekke ook gedaan, hè?
1: Ja.
0: Wat was dat voor een gelegenheid?
1: Dat was ook vorig jaar in de zomer ben ik met een andere zangeres weer, Katarina Vovtchuk, een geweldige zangeres uit Kiev, die op het moment in Japan bezig is. Die heeft mij gevraagd daar, die kende ik ook al eerder, gevraagd om daar met een van haar bands daar te gaan optreden. Nou, toen hebben we aan een meer en aan de rand van Kiev gespeeld op een avond. Op een middag na een grote aanval. Dus die avond ervoor was ook een heftige aanval met dooien geweest. En toen hebben we daar gespeeld met een heel krakkemikkige installatie. En in de Shaslik rook en dat soort dingen. En dat was geweldig. Gewoon allemaal covers spelen met op een akoestische gitaar. Met een rabbelende geluidsinstallatie.
0: Ver van het conservatorium in ieder geval.
1: Ver. En waarbij ik ook heb gemerkt van hoe belangrijk dat is. Iemand schreef ook van op Facebook van dit is wat muzikanten moeten doen. Na een heftige avond gewoon zorgen voor wat ontspanning. En op een gegeven moment stond er ook een man voor mij, een man met een baard en een uniform, die kwam tegen mij te praten. En ik dacht van, hij klonk wat Nors. Dus ik zei, probeert hij mij te zeggen dat ik Oekraïens moet leren of zoiets, dat soort dingen. Maar toen zei Katarina, nee, hij wil je bedanken. Want morgen gaat hij weer naar het front en hij wil je bedanken voor deze middag hier.
0: Kijk.
1: Ja, dus dat was echt, ik denk, ja, dit is wat voor mij muziek moet zijn. En dat voelde ik me ook van betekenis een beetje.
0: Ja. En tegelijkertijd krijg je een hoop bagger over je heen. Dat wil zeggen, er was een artikel in de Revue, dat ging over jou. En volgens mij is op een gegeven moment dat artikel zelfs achter een muur gekomen. Want er waren hele heftige reacties.
1: Ja, ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft. Want dat zijn alle artikelen staan nu achter een muur. Ik weet ook niet hoe dat was. Eerst was het, kon je er gewoon bij, daarna niet meer. Misschien naar aanleiding van mijn artikel. Maar dat gebeurt vaker op die site. Maar nee, dat was een artikel geschreven door een journalist, schrijver die mij eerder had benaderd om in een boek te komen over kinderen van SS'ers. Nou, dat verhaal had ik daar gedaan. Zou mijn verhaal samen met het verhaal van andere kinderen van terechtkomen. Dat zou uitkomen net aan het begin van de invasie. Toen heb ik toch gezegd, nee, ik wil dit niet gepubliceerd hebben, want door dit heeft zoveel teweeg gebracht. Ik moet mij opnieuw herijken ten opzichte van dit verhaal.
0: Uh-huh.
1: Ik heb hem toen verteld dat wij begin dit jaar weer naar Oekraïne gaan met het verhaal van die vleugel. Toen zei hij van, nou, wil jij misschien een soort dagboek bijhouden daar, dat we daar een verhaal kunnen maken. Dan heb ik gezegd van, nou, dat kunnen we doen. Als maar duidelijk is dat ik nu dus, dat mijn standpunt ten opzichte van mijn vader heel duidelijk is, dat ik afkeur van waar hij voor heeft gestreden. En daar is dit artikel op gekomen. En waarin ik heb geprobeerd ook gewoon het verhaal van mijn vader te koppelen aan wat ik daar doe. Maar ook toch de verhalen van de mensen die ik daar tegenkom naar voren te brengen. En ja, daar kwam inderdaad op de pagina kwamen de meest bizarre reacties van trollen, niet-trollen en figuren op van dat ik het SS-bleut kruip waar het niet gaan kan, tot je vader stond aan de goede kant, jij staat aan de foute kant. Van alles kwam voorbij.
0: Hoop drek in ieder geval.
1: Ja. Wat ook genoeg zegt over het klimaat in Nederland op dit moment. We kunnen allemaal wijzen naar inderdaad van het corrupte dit en het corrupte dat. Maar hier is het ook werk aan de winkel van de rechtsextremistische en fascistische, nazistische geluiden die hier in Nederland worden gespuit. Die in onze regering zitten. Dat is ook iets waar gewoon duidelijk stelling tegen moet worden genomen.
0: We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Leven in Muziek. Nog even kort, wat staat er binnenkort op het programma voor jou?
1: Binnenkort, ik ga over 2 maanden wil ik weer naar Oekraïne gaan. Dit keer met een missie voor een tehuis waar gehandicapte kinderen uit de frontsteken worden opgevangen. Daar gaan we met sanitaire spullen naartoe. En dat ga ik de komende maanden zien proberen op poten te zetten. En dan gaan we die kant op.
0: Heel veel succes. Bedankt voor je verhaal. Dit was Leven in Muziek. Met als gast gitarist, componist Hendrik Jan Vermeulen. Techniek werd verzorgd door Esmeralda Smit. En dit programma is terug te luisteren als podcast. Alleen dan zonder de muziek. Want dat willen de grote techjongens niet hebben. Hier op Radio Noord zometeen 2 deuntjes voor Oinsend. Dat is ook een heel leuk programma. Trouwens. We gaan nog uit met een nummer van jou, Hendrik-Jan. Dat heet is van Okian Elsie. Het heet Best Boyu. Nog even een korte toelichting.
1: Ja, Okian Elsie, een iconische band in Oekraïne. Ook staat voor een progressief Oekraïne en dergelijke. Die zijn echt heel bekend. Ik ben met mijn zoon Maarten naar hun in de AFAS geweest. En dat was een fantastische ervaring. Dit nummer, Best Boyu, zonder strijd. Is wel, vind ik wel belangrijk dat ik ook kan strijden zonder me in die strijd te verliezen. Dit nummer gaat eigenlijk over dat je niet opgeeft zonder een strijd te liggen. En het is multi-interpretabel. Maar voor mij is het dus inderdaad doorstrijden zonder me te verliezen in de strijd.
0: Dankjewel voor je verhaal.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je daar zin in?
9: Ja.
8: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mooi, ik ben Via Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom vandaag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Oostende begint om 3:00. Kaarten via donar.nl.
17: Grip, je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen, al 60 jaar voor weg en land, de juiste band.
18: Klaar met binnenzitten?
2: Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
9: De juiste stap.
18: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Radio Noord.
21: Tweedeuntjes Verizend.
22: Met René Walhout.

0: komende dinsdag zingt Jan Henk de Groot dit indrukwekkende nummer live op het Bevrijdingsfestival in Stadspaak in Stad. Laat je over dat Joodse jonkje hoe de volkingen strooit met zijn oon door de nazi's opvoer weer naar een concentratiekamp en hij weer terugkwam. Bobby de Wilde.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Goeiedag en slimschier dat je luistert naar twee deuntjes voor 1 cent. Op de drempel van de week die begint met dodenherdenking en de viering van de bevrijding. En dat in een tijd dat er in de wereld nog altijd oorlogsslachtoffers verhaalden en heel wat mensen wachten op hun bevrijding. Toch gewoon tot 12 uur hier de schierste lightje uit stad, de Hommelanden en ook van Wiedervoort. Vooral in het Grunnigs, maar als dat ook komt ook in een andere tol. Maar sowieso een bult lightjes met thema's die in de buurt komen van de oorlog en van vrede en de bevrijding. Met vandaag op ons hoofdpodium, en daar ben je slim groots op, Marlene Bakker. Marlene draait daarmee een van haar schierste lightjes en is na 11 uur onze gast in de populaire rubriek Laat Me Heuren. En dat is nog niet alles, want en door hem hier lang op aan het wachten en ben we slim blied met, wie hem de naaie single van Roelof van der Velde. Maar nou eerst Zwinder over Aaldrik Wiesbeek uit Pekel. Hij was 19 jaar, dat hij in 1939 opgeroepen werd om Nederland te verdedigen tegen de Duitse nazi's. Ik zei Pekel nooit weer.

Ja, hi White, hou je landjes mok, Martin. Harm Tabak, opgenomen in de studio van Dick Pomp in Veendam. Waar zit Karma van een Jor of CS-leden. En dan komt de hemel voort. Kun je hier op Noord luisteren naar een extra editie van Twee Deuntjes. Twee Deuntjes live, met optredens van Erwin de Vries, Sprudder en van de volgende artiest, Hendrikje Ruiter. Oorspronkelijk afkomstig uit Sodom, maar tegenwoordig is ze voorkeur te vinden in Portugal. Noem ook ze wel alle schieren grunnige luidjes in Portugese stijl, fado's dus. Zoals deze, het koolzoort blaad. MUZIEK

Eerst geen kraug en nou weer geen domnee. In Haakstee is altijd wat loos. De Strootklinkers, altijd gezellig. Dit was het nummer domnee, maar dan je hoeft ook wel begrepen, denk ik. Isaline Callister, dat is een zangeres uit stad. Ze zingt veel in het Papiaments, de tol van hun voorderland, Curaçao. Komende vrijdag in Stadsteen Oosterpoort in stad met hun programma Rum en Coca-Cola. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog in de West. En dit is van Isaline's album Candela, het nummer Un Curazon.

Olaf Vos en Van de Straat met een schiernummer over een Poolse bevrijder die met name in Oostgrun slim bekend is, Dominique Podgorski. Dominique bleef in Teropel achter na de bevrijding, want hij had door dikke verkeerens gekregen. Hier dus bezongen door Van de Straat.

Goed, 2018. Irene Wilkens en haar band Sikkom Kult en het nummer Schouwendeus. Daarmee gaan we luisteren naar Marlene Bakker. Ze laat ons een nummer van haar zulvuren en vertelt er ook een keur wat over. Maar eerst deze van zijn album Trauma in Wildernis. Erwin de Vries en de Ogen van Thee.

Marlene Bakker hier. Het volgende liedje heet Nachtmerrie. Het gaat over het fenomeen nachtmerrie uit een oud Neder-Saksisch volksverhaal. Je komt heel veel van die Groningse volksverhalen over de nachtmerrie tegen. Vaak was de nachtmerrie een vrouw die ook in een kat kon veranderen. En een nachtmerrie is een soort van verschijning die je 's nachts kon plagen. Het gaat dan bovenop je zitten, zodat je niet meer kan praten, niet meer kan bewegen, soms zelfs niet meer ademen. En het grappige is, als je nachtmerrie opzoekt in het oude Groningse woordenboek, dan zie je geen betekenis achter het woord, maar juist wat je er tegen kan doen. Dus dat vind ik ook zo mooi aan het Gronings, dat het niet alleen maar een taal is, maar dat het ook zoveel raakvlakken heeft nog met onze geschiedenis en oud volksgeloof. Dus moet je nagaan, als mensen geen Gronings meer spreken of het gebruiken, dan verdwijnt dat ook een beetje uit Gronings. Dat zou heel zonde zijn natuurlijk. Des te leuker om liedjes te schrijven over al deze mooie volksverhalen. Nog een leuke scoop. Binnenkort maak ik een nieuwe tour bekend. Ik ga toeren met allemaal oude volksverhaalliedjes. Dus mocht je dat interessant vinden, dan hou mijn website of mijn nieuwsbrief even in de gaten. Dan binnenkort maak ik het allemaal bekend. Heel veel zin in. Maar voor nu, geniet van Nachtmerrie.

0: Mooi nij nummer van Marlene Bakker. Nachtmerrie live in Foxham. Tijdens twee deuntjes live op Hemelvoorts vorig jaar. En daarmee in het volgende uur van twee deuntjes horen jullie Marlene Bakker nog een keer. In de rubriek Laat me heuren, door in een nummer van een ander heuren. Een bijzonder liedje dus. Dat geldt ook voor dit liedje. Heel bijzonder. Arnold Veeman in dit hoes.
1: Als du luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, krijgst gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt. Het is mij abmoor naar het zin, tot mijn stem nooit duurt te zeggen. Dat ik hier toch welkom ben, want in dit hoes ben ik geboren.

was ik onbezonnen. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het oorlog, wie waren sommen? Gewoon normaal gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluisteren en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk. En hout was een hout, wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans.

0: dat je weer mocht zijn airline van 75 jaar bevrijding. Net als veel van de andere liedjes die je van de ogen hier hoorde in twee deuntjes. Een bijzonder project was dat, met bijzondere liedjes, zoals deze dus van Wat Aans, De Inslag. En het eerste uur van twee deuntjes zit er sikkom alweer op. Wie trekt de brut even over Nijs en reclame heen. En dan gaan we hier deur met het tweede uur. Met de naaie single van Roelof van der Velde. Marlene Bakker in onze rubriek Lot Me Heuren. En nog veel meer schiere muziek hier in twee deuntjes voor ons eens.
1: RTV Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien, ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
8: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom vandaag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Oostende begint om 3 uur. Kaarten via donar.nl.
9: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar Koken en Wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
11: Radio Noord.
13: Twijdeuntjes Verhuizend.
14: Met René Wolff.

Het Rubies van de Veenhoes-sessies is alweer 10 jaar geleden. En als je ze trouwens live on zijn, de Troubadours, dan ken dat aankomende woensdag. Dan stonden ze in de Klinker in Winschoten. En afgelopen week zag ik dat er nog wat koorten voor waren. Dus als je erin wil, dan is dat misschien nog een optie. En als ken je komende dinsdag terecht op de verschillende bevrijdingsfestivals in onze provincie. Op Dij in Winschoten, doorstijd stad. En dat is nooit verkeerd. Dit is van uw nogelnaaie ploot, mooi bij huis blieben, het nummer Zoldwater. Oh.

lekker nummertje uit de voorstelling Podcast. Met onder meer Jan Veldman, Alina Kiers en Harry Niehoff. En alle liedjes uit die voorstelling ben op cd verschenen. En die voorstelling trouwens, Podcast, is vanaf aankomende zaterdag ook weer te zijn. En daarna op verschillende plekken in onze provincie. Gaat dat zien, zijn ze dan altijd. Dit nummer was er nooit van Harry Niehoff. En hij heet dus Let More Night Op Me. Daarmee de nieuwe single van Roelof van der Velde. Een heule schieren. Je hebt hem misschien al uurt. Hij is deze hele week grunnig schout op Noord. En terecht. Maar eerst deze van Jetta Post. Hij mocht dit nummer over de grunnige verzetsheldin Siet Tammens, alias Marta Oosterveen.

0: Was ik maar een zwaver of zo.
1: Verlang naar een eenvoudig leven en dan met een hele dikke knipoog. Peter de Haan en dan in voorheen de bende met Passiepan en Was ik maar een zwaver of zo. Daarmee Marlene Bakker in onze populaire rubriek Lot Me Heuren. Maar nou eerst Roelof van der Velde, die het nieuwe single mocht en daar ben we altijd slim blied met. We gaan er nou lusten, maar eerst vertelt Roelof er zelf over.
2: Mijn mensen, als je wat ouder wordt, dan verschoven de prioriteiten van het leven. En nou, dat is natuurlijk een mooi onderwerp om een versje over te maken. En het komt in al zijn facetten wel voorbij. En de mooie dingen en de minder mooie dingen. Mooi onderwerp om er een latje over te schrijven. En daar heb ik dus door. Luister naar Al wat ouder van Roelof van der Velde.

Ze zeggen wie grunnigers binst toen zijn stief van kop. Ze zeggen dat als wie broden eten wie ons eigen woorden op. Ze zeggen ons land is nooit mooi, het is vlak en kool. Ze zeggen zoveel, ik vind ons land het mooist van allemaal. Door het geel van het koren en het blauw van de lucht, de pronk staat zo ver ik maar kijk. Door het zonlicht teuvert met geur en met kleur, door vuil ik me als een koning in zijn riek. Door de vogel zingt en dit luidje klinkt, door de avond nog stil is en wit. Door mijn hart ver verslacht, door het leven nog lacht, door vuil ik me gelukkig en blid. Ze zeggen, dat heb ik al wel zijn, maar ze zijn het nooit. Ze zeggen, dat dit een volk is, zonder lach of luid. Ze zeggen, dat dit geen steeg is, door men wonen kan. Maar ik ben blid, dat ik op deze steeg geboren ben. Door het geel van het koren en het blauw van de lucht, de pronk staat zo ver ik maar kijk. Door het zomerlicht teuvert met geur en met kleur, door vuil ik me als een koning in zijn riek. Door de vogel zingt en dit luidje klinkt, door de avond nog stil is en wit. Door mijn hart vuil verslacht, door het leven nog lacht, door vuil ik me gelukkig

0: geluidje klinkt, door de oogst nog stil is en wit. Door mijn haat verslacht, door het leven nog lacht, door vuil ik me gelukkig en blied.
1: Ook mooier. Het hoesorkest van de Rono, even ver terug in de tijd. De Neutenbikkers met ze zeggen zoveel. Hier is Bert Hardersom met de Nozems en Bode van het Licht.

Tineke Rauw met Ein Dröm. En hij is goed een van de vele twee deuntjes sessies die er afgelopen kwart eeuw opgenomen ben. Je weet het vast wel, dit programma viert dit jaar zijn 24-jarig bestaan. En daarom hoorde je deze track uit een twee deuntjes sessie van februari 2002.

Moi Lu, Marlene Bakker hier. Het volgende liedje heet Uta no Kehai. Dat is Japans voor de aanwezigheid van een lied. Het is een liedje van Ichiko Aoba, een Japanse singer-songwriter. Ik zag haar vorig jaar in de Oosterpoort. Supermooi concert. Ik voelde me alleen heel oud. Maar dan waren alleen maar hele jonge mensen op afgekomen. Echt van rond de 18 jaar. Het is echt een ding blijkbaar. Japanse muziek onder de jonge generatie. Maar het concert was heel mooi. Heel dromerig. Gewoon alleen haar met een gitaartje. En een klein bureautje naast zich. En de hele zaal was muisstil. Het was heel mooi. Het is een prachtig album ook. Kan het zeker aanraden om te luisteren. Dus ja, hierbij Uta na Kehai van Ichiko Aoba. Geniet ervan.

0: Smaal en Groen, alias Missing Bind. In hun positieve ode aan het vuurjoor. En door de terechte keus van Marlene Bakker. Een nummer van Ichiko Aoba. En vorige week hebben jullie hier Jan-Henk de Groot gehoord. In dezelfde rubriek Lot Me Heurden. Hij laat dan een heulschier nummer huren van een Limburgse artiest, Harold K. En dat viel hier slim goud in twee duintjes. Daarom is hier nog een keer Harold K. met witte wijn en sigaretten.
1: Op Studio Brussel, de Breurkes Gallagher. Die gaan we spelen, vooralsnog alleen in Engeland.

0: Bandaatje is onder meer bekend van de soundtrack van de regio show Boben Water. Oldere Lustroos, die weet dat nog wel. Met Albert Secuur en Miranda Bolhoes. En dit liedje was van Via dus. Kom maar op, als het duurst. En dit is de rooi van Ravi's Underdogs. Een gezelschap die een beetje in de luwte opereert. Maar geregeld met schiere nummers komt. Dit is uit 2023. Een ode aan de Magnolia.
1: En ik droomde dat de magnolia bleurde,

topsong uit de hitfabriek van Dion Bouwer. Steenvanger met uw laatste Night in Bedwang. En door met is twee deuntjes, ja, die zit er alweer op. Rolf Schreuder en ik, die dank u voor het luisteren. Andere week dan is er weer een twee deuntjes. Den, alleen met Rolf trouwens. Hier op Noord, daarmee je weekend is goud. Een beeld plezier doorbij. En we gaan er uit met een instrumentale van de Nederlandse band Nusantara Beats. Die stond dinsdag op het Bevrijdingsfestival in Stad. Een band met muzikanten met Nederlands-Indische roots. En ze maken gebruik van muziek uit wat we nou Indonesië noemen. En mixen dat met psychedelische muziek tot een dansboergehal. Een heel bijzonder. En zij zijn sowieso alleen al de muiten weer om vuur naar de Stadspaak te gaan. Nog een hele schiere zondag.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou, heel eerlijk, John Lennon. Ja, het klinkt wel lekker.
14: Ja. Ja.
13: Goedemiddag, je krijgt het laatste Noordnieuws van Fleur Oostra.
15: Goedemiddag. FC Groningen verloor gisteren in de Euroborg van de Rotterdamse club Excelsior. Ze waren met 3-2 te sterk en iedereen was het er na afloop over eens. Ze hadden terecht gewonnen. Trainer Dick Lukien houdt goede hoop voor de volgende wedstrijd.
16: Nou, we hebben alles nog om voor te spelen. We gaan morgen kijken wat de wedstrijd in Rotterdam op gaat leveren. Sparta tegen Eagles. En van daaruit gaan we verder. En wij zullen nog punten moeten halen. Vanavond verdiend verloren. En die moet je dan accepteren en nemen en weer doorgaan.
15: De politie heeft na het conflict in de Lekstraat in Winschoten 8 mensen aangehouden. Na een melding van een steekincident bij de politie vrijdagavond werden 3 gewonden aangetroffen met steek- of snijwonden. Zij zijn ook aangehouden. De politie wil graag weten wat er is gebeurd en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. 9 natuurorganisaties verzetten zich tegen een stroomkabel via Schiermonnikoog. Ze vrezen schade aan de kwetsbare waddennatuur. Netbeheerder Tennet wil windstroom van zee aansluiten op de Eemshaven. De provincie Groningen steunt het plan en wil het combineren met dijkversterking. Een definitief besluit wordt eind 2027 verwacht. En morgen is het 4 mei, de dag dat de nationale herdenking plaatsvindt. In Groningen zal er een stille tocht zijn, een herdenking bij het Martini-Kerkhof en een kranslegging. Dit zal gedaan worden door de commissaris van de Koning René Paas en de burgemeester van Groningen Roelien Kamminga. Ook zal er muziek gespeeld worden uit de film Schindler's List. De burgemeester roept jongeren en studenten op om mee te lopen met die stille tocht. Ook vraagt zij ouders om hun kinderen mee te nemen, omdat het belangrijk is dat we de vrijheid doorgeven aan de generaties na ons. De herdenking zal ook uitgezonden worden op RTV Noord. En meer nieuws ook op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Fleur, dankjewel.
5: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land, de juiste band.
14: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
19: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
20: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
21: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom vandaag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Oostende begint om 3:00. Kaarten via donar.nl.
22: Radio Noord.
23: Je weekend is goud.
24: Met Angelo Wensing.
13: Hey, goedemiddag. Ja, hoe onstuimig gaat het deze zondag worden? Je gaat het zo meteen horen in het uitgebreide weer na NXS. Dit is Suicide Blonde.
22: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Joe, we gaan beginnen.

0: Access. Zorg ervoor dat het inmiddels 10 over 12 is. Goedemiddag, het is zondag. Het is een beetje een benauwde zondag. Ik heb het idee dat we eigenlijk al 2 dagen toewerken aan het moment wat er vanmiddag gaat vallen. Klopt dat, Harma?
1: Nou, dat zou best eens kunnen. Ik had gisterenmiddag ook al aangegeven dat ik vroeg me af wat er van die buien terechtkomt. Dat was het in van gister. Omdat de wind wel in de noordwesten zou draaien voordat die buien ons bereikt. Nou, inderdaad, dat was ook zo. Er is nooit veel van kom.
0: Nee.
1: Vannacht, sorry?
0: Nee, ik heb niet veel gezien. Nee.
1: Nee, ja, nou, dat dus. In vannacht uiteindelijk kwam er wel al wat buitjes in Vermeer. Het vrouw was er ook iets actief. En nu komt er een actieve front aan. En dat geeft nog wat meer activiteit door het stijgen van die temperatuur. Want het is inmiddels al lekker warm. Maar dat warme weer, dan moeten we de komende dag wel gewoon missen. Want ja, die temperatuur die dokkelt echt onder uit richting 12. Dat in groen. En dat is te leeg voor deze tijd van het jaar. We vliegen ook van het onuutste in aandere. En het valt op dit moment ook bijna, of warmer aan, doordat die luchtvochtigheid hoog is. Dus het is ook bijna weer 73%. Luchtvochtigheid werd meld van nu de roodschaal. 2 uur de zon op dit moment bewolkt. En zo'n 12 kilometer zicht, dat geeft ook al wel aan. Het is wat heilig. 18,5 groot. En afgelopen 24 uur, dus de van gisteren en gisteren in afgelopen nacht, 2,5 millimeter. Een welkom regentje. En op dit moment een zwakke zuidoostenwind. En Sibboorn 22,5 groot. De warmheidsstand 1009 millibar. En in Nijbeerte zo'n beetje 22 groen. Het is nog prima weer. Maar kijk ik op de radar, dan zag ik toch wel het een en ander deze kant op komen. En het is vanuit het westen dat het allemaal deze kant op komt. En ik vermoed zo halverwege de middag dat het toch wel wat spannender gaat worden. Het is een regen- en buiengebied. Het zit een beetje in elkaar overlopend. En dat betekent dat het met het activeren daarvan ook wel buiig van karakter kan worden met kans op onweer en hogel doorin. Nou ja, en wanneer dat voorbij is, dan zullen we dat in de loop van de tijd geleidelijk aan de wind naar noordelijke richting draait. Ja, en dan hebben we heel aan de weer de komende dag. Nou, vanmiddag dus zon, een touwneemde bewolking. En zo halverwege de middag vanuit het westen regen en buien. En dat bent buiten mogelijk met hogel en onweer doorin. En door vooraan ligt de temperatuur om de bieden 18 graden zo in het Lauwersmeergebied. 17, 18 graden tot 21, 22 graden in het oosten van de provincie. Nou, die hebben we inmiddels al te pakken. De wind draait naar het zuidwesten en die wordt motig. Zo halverwege de oom ben de meeste buien voort. Er komt nog wel een enkele bui voor vanochtend en vannacht met bewolking en opklots en vannacht miskansen. En een minimum van 11, 12 graden. En maar een wisselbewolkte dag overtouw wat zon, maar ook kans op een bui. De wind wordt motig, komt uit noordelijke richting met 14 tot 18 graden. Nou, dat gaat nog wel. Gemiddeld is dat 16, dat is overigens hier normaal. En dinsdag veel bewolking, soms valt er dus wat regen. De wind komt uit het noordoosten motig tot vrij krachtig met maar 12 of 13 graden als maximum. Ja, en woensdag, donderdag, vrijdag is het in ieder geval droog, wisselbewolkt, overtouw wat zon. En de temperatuur gaat storen gaan weer in de lift richting 40, 50 graden later in de week.
0: Oké, heb jij dan toevallig ook nog kledingadvies voor 5 mei, bevrijdingsdag?
1: Ik denk dat het wel verstandig is om een poncho of iets met te nemen of een parapluutje. Maar het blijft nooit altijd droog. Jammer, hè?
0: Ja, een poncho.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is niet fashionable, hè?
1: Nee, maar soms dan kloot het op. Ah. Dus misschien, het is nog 2 dagen voort dat het al wel iets eerder wordt. En dan krijgen we nog wat zon.
0: Okay.
1: Dus het is wat droog. Nou, in ieder geval toch ook maar een dikkere trui eronder.
0: Hij kan in ieder geval soms even uit.
1: Ja, zo is dat.
0: Oké, Harma, dankjewel.
1: Goed zo, joh.
2: Je weekend is goud.
0: En dit is Taylor Swift, Cruel Summer, hier op Radio Noord. Goedemiddag.

De documentaire over dit prachtige duo. Het is Wham! Leuk, echt een aanrader hoor. Moet je maar nog eventjes checken. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Het is het eerste weekend van mij, Angelo, hier op Radio Noord. Het is het weekend van het Sing in Koren Festival in Delfzijl. Het is het weekend van Heerlijk Landleven ver in Haren. En het is het weekend van Wie is de Mol finale. En het weet je, wat het gekke is, ik vind dat zo'n tof tv-programma. De spellen zijn lastig, ze komen in mooie landen. Ik kijk het altijd, behalve eigenlijk dit seizoen. Ja, ik heb nog geen enkele minuut gezien. Opeens zag ik gisteren dat het de finale was en uiteindelijk dacht ik, ja... Ik zie ook meteen al wie het is. Dus ik hoef het eigenlijk ook niet meer te kijken. Ik ga het ook niet meer kijken. En dat komt omdat ik een andere guilty pleasure heb. En dat is Married at First Sight. Dat is dit seizoen. Dat heeft mij helemaal te pakken. Ik vind dat heerlijk om naar te kijken. Dus ik heb dat eigenlijk aan de kant geschoven. Want Wie is de Mol ga ik niet meer pakken dit jaar. Nee, helaas. Ik weet niet of jij het hebt gekeken. Maar geniet ervan als je nog eventjes terug gaat kijken. Ik zit hier natuurlijk voor heerlijke muziek op Radio Noord. Die krijg je ook. Tina Turner komt eraan. Ed Sheeran staat ook voor je klaar. Castle on the Hill ga je horen binnen nu in 2 minuten. En dit is Centerfold.

0: altijd blijven lachen. Het is wel echt zo, mensen. Al zit je er nog zo scheid of kak bij. Ja. Zoek mensen op waar je vrolijk van wordt.
1: Dit is Noord. Radio Noord. When I was 6 years old, I broke my leg.

Tina Turner, die brengt je wat soul grooves hier op je radio. Het is Radio Noord wat je aan hebt staan. En even kijken hoor, wat ik voor het laatst heb aangeboden gekregen. Oh ja, €620 voor een Golden Circle ticket voor Bruno Mars. Ja, over 3 maanden dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. En dat is iets waar ik eigenlijk heel erg graag naartoe zou willen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb op Ticketswap mijn ticket alert aanstaan. En als iemand hem dus verkoopt, dan krijg ik een melding. Maar mensen, deze prijzen, die schieten van €450 naar €560 naar €680. Ongekend, dat gaat me een beetje te ver. Daarom dacht ik, ik draai hem wel even gratis op de radio. Dat scheelt dan weer. Het is Bruno Mars, I Just Might, op Noord.

Simply Red and the Red Thing hier op Radio Noord. Het is tijd voor een klein onderzoekje. En jij kan me eigenlijk daarin plaatsnemen, namelijk plaatsnemen in het

appje naar 050-3188-288. Dus wil jij gewoon dat 5 mei altijd een nationale vrije dag wordt? Altijd? Of denk je van nou, ik snap wel waarom we dat niet doen, want we hebben al best wel behoorlijk wat vrije dagen. Laat even van je horen. 050-3188-288.

0: 5 mei, dat moet de Nationale Vrije Dag worden. Wat vind jij? Dat kon je even laten weten via de app van Noord naar 050-3188-288. Dat is gedaan door Claudia. Die zegt, ik snap wel eigenlijk dat het niet ieder jaar een vrije dag kan zijn. Thomas die zegt, voor mij mogen ze wel opnieuw naar de vrije dagen kijken. Mijn stem gaat dan ook zeker na 5 mei. Mirjam, die heeft eigenlijk een ontzettend goede suggestie. En die wil ik even aan je laten horen. Ja, komt-ie.
1: 5 mei moet een vaste vrije dag worden. En niet omdat het dan een vrije dag oplevert, maar uit respect.
0: Kijk, ja. Zo is het ook. Mooi. Deze komende dinsdag is het dus geen vrije dag. Het wordt er zo'n 14 graden. Dus misschien wat dat betreft dan ook wel weer blij dat je niet buiten hoeft te staan. En als je dat wel gaat doen, heel veel plezier. Neem je poncho mee.

Xavier David en The First Time hier op Radio Noord. En ik krijg een appje binnen van Ido. Die is lekker in de tuin bezig. Ik zie een ladder tegen een schuurtje aan. Hij zegt eigen klusje, oude dakpannen even op het houten hok leggen. Nou, de appbox is helemaal open. Laat een berichtje achter naar 050-3188-288. Vind ik alleen maar leuk. Net als de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Hoor je nu op je radio.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
15: Het is weer vuurjoor en ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenari in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
14: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met
7: het kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Radio Noord.
10: Je weekend is goud.
16: Met Angelo Wensing.
9: En je zondagmiddag is ook heerlijk. Zometeen de nieuws van Benz & Boone. U2 komt eraan. En ook Sam Cooke staat voor je klaar. Na deze, dit is Prince.

this would be. En dat is het zeker, hè? Wonderful World. Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Het is zondagmiddag, je weekend is goud, waar de temperatuur rond de 19 graden ligt hier in de provincie. Welkom te veel regen aan, hè. De zwaarste buien die komen aan het eind van de middag richting een uurtje of, nou wat zal het zijn, 3:15, half vier. Dan word je echt kletsnat als je naar buiten gaat, dus wees daar voorbereid voor. Bijvoorbeeld door met een paraplu van Noord te lopen. En dat kan je namelijk later nog winnen, deze heerlijke middagshow, tot een uurtje of twee. Dan maak je er nog kans voor. Dus binnen nu en 50 minuten, wie weet, win jij nog die prachtige prijs. Eerst even de man die leeft alsof hij in de jaren 80 zit. Eruit ziet als die tijd, maar een hele frisse sound heeft van nu. Hij is ooit bekend geworden door een talentenjacht, American Idol. En hij is gek op een zelfgemaakte lasagne van zijn moeder. En ik heb het dan niet over Garfield. De welbekende kat? Nee, zeker niet. Ik heb het over Benson Boone. En dit is zijn nieuwste op Noord. I'm sorry.

0: mis gewoon mijn koffie. En dan ga ik, ik weet niet, een soort van hallucineren, denk ik. Maar ik moet gewoon mijn koffie hebben, anders kom ik niet meer op het rechte pad.
1: Dit is Noord.
2: Radio Noord.

0: With or without you, you too. En ik heb even gekeken waar ze op dit moment eigenlijk staan. Maar op dit moment zijn er geen officiële concerten van U2 dit jaar bevestigd. Hoewel er geruchten gaan dat er een nieuwe tournee wordt aangekondigd ter ere van hun 50-jarig jubileum. Een nieuw album zou eraan moeten komen. En op dit moment is het dan eigenlijk nog wel vrij stil. Wat je wel heel veel ziet zijn die U2 tribute bands. Die zijn er genoeg in 2026 als je daar naartoe wil. Hopelijk slaan ze Nederland niet over. Dit is Olaf Vos en Manna Line op Noord.
1: Ik loop weer eens

0: op Radio Noord. En ze stond daar voor 183 miljoen kijkers op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam. Ze verzorgde het voorprogramma van Pink, maar ze staat ook gewoon op de wishlist van Robbie Williams. Ik heb het over Davina Michel. En Robbie is zelf ook een hele grote fan van Davina.
1: When you're that beautiful and you've got that much of a voice, you normally have been told since you were a child, you're so beautiful and you've got such an amazing voice. And when you think that, you don't have to do anything else because you're beautiful and you've got an amazing voice. That's why lots of singers are really boring. Because they didn't have to work for it or try.
2: Yeah. I was just saying nice things about you.
0: Ja, en er is ook een enorme klik te zien. Dus die drone die moet wel uitkomen van Davina. Dan zou ik zeggen, die champagne kan ontkeurd worden. En dit is still champagne. Dit is Davina.

is Davina Michel en Still Champagne. Op Radio Noord krijg een berichtje binnen van Kelly. Die zegt, ik ben zo fan van Davina. Heerlijk dat je hem draait, Angelo. Nou, alsjeblieft, straks de mogelijkheid om het RTV Noord prijzenpakket te winnen. Wat je daarvoor moet doen, vertel ik je dan ook zo meteen. Eerst even kijken wat het weer gaat doen. De zwaarste buien die komen ongeveer vanaf een uurtje of drie de provincie in. Mogelijk met onweer en wat hagel. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Al vanwege de avond zijn de meeste buien verdwenen. En er komen nog enkele buien voor met bewolking en wat opklaringen in de nacht. De temperatuur die zakt dan naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe ook wat zon. Dan ook weer kans op een bui met een wind van de matig en komt uit noordelijke richting. Dat betekent een frisse wind van 14 tot 18 graden. In de avond is het droog en klaart het op naar zo'n 9 graden. De vraag is het antwoord. Zometeen komt hij eraan naar de scene. Dit is Blauw om exact half twee.

0: Met de jaren zijn hier spleten ontstaan in het plafond. En die naden denken, oh, wat lekker, ik word helemaal gevuld.
1: Noord. Radio Noord.

0: Level 42, 11 Lessons in Love. Nou, die kwam er lekker uit, ja.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: Ja, het is tijd voor jou om eigenlijk kans te gaan maken op die prachtige RTV Noord pakket. Wat ik hier heb liggen, een prijzenpakket wat je kan winnen. Daar zit een paraplu in en daar zitten sokken in. Nou, voornamelijk die paraplu, die kan je deze week goed gebruiken. Dus hoe leuk als jij daar met een prachtige RTV Noord paraplu nog even door de stad flaneert. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is zometeen goed te luisteren. Je krijgt van mij een antwoord te horen en ik ben op zoek naar de vraag. En die vraag die moet eigenlijk ervoor zorgen dat die aansluit op mijn antwoord. Lukt je dat? Dan laat je die even weten via de app 050-3188-288. Je mag ook naar de studio bellen. Je mag ook een verzoekje indienen dat je die eventjes appt. En dan bel ik jou weer terug. En dan hoor ik graag het antwoord. Inspreken mag ook. Kortom, de keuze is reuze. Maar dan moet het wel gaan om de juiste vraag. Krijg eerst van mij het antwoord. Het antwoord waarbij jij een vraag moet gaan koppelen is... Douwe Bob, maar ook de Jossie Band met Maan. Welke vraag hoort daarbij? Bel of app de studio 050-3188-288. Nog één keer mijn antwoord, dat is Douwe Bob, maar ook de Jossie Band met Maan. Heb je enig idee? Laat het even weten. En wie weet ben jij zometeen de winnaar van De Vraag is het Antwoord. Zometeen de Human League naar Maroon 5. Dit is Memories.

0: Roman Link. Zorg ervoor dat het 14:15 is. Goedemiddag.
1: De vraag
2: is het antwoord.
0: En ik zeg ook goedemiddag tegen Esther uit de Delfcel. Dat klopt toch? Goedemiddag.
3: Hallo, met Esther.
0: Ja, hallo Esther. Dag. Ja, je hebt je telefoon goed te pakken.
3: Ik heb hem goed te pakken.
0: Hartstikke goed. Hey, Delfcel, dat staat natuurlijk nu helemaal in het teken van het Korenfestival daar. Ben je nog even wezen kijken?
3: Ik ben er niet geweest, maar ik heb ze wel gehoord.
0: Oké. Dus je hebt gezellige muziekachtergrond, zeg maar.
3: Ik had gezellige muziekachtergrond. Ja, en ik heb het ook even teruggezien op TV Noord.
0: Ja. We zijn gisteren daar geweest met Expeditie Grun. Dus daar kon je natuurlijk nog even naar kijken. Beelden zijn te vinden op rtvnoord.nl, mocht je het hebben gemist.

0: Hey, bevrijdingsdag, het komt eraan. Wat ga jij doen met 5 mei?
1: 5 mei hebben wij in Farmsum, dat ligt tegen Delfzijl aan, ook een festival. En daar ga ik eens even kijken. Er is een grote markt en er is muziek.
0: Oh, lekker. Ben je vrij?
1: Ik ben 5 mei vrij, ja.
0: Oké. Okay. Nou, goed voor elkaar. Hey, jij hebt van je laten horen, want mijn antwoord is Douwe Bob, maar ook de Jossie Band met Maan. En daar hoort een vraag bij. Dat kan jouw sokken opleveren, maar ook een paraplu. Die heb je ongetwijfeld nodig deze week. Maar daar heb ik nog een vraag nodig. Welke vraag is dat dan?
1: De vraag zal zijn dat deze mensen optreden op 5 mei als ambassadeurs van de vrijheid tijdens het bevrijdingsfestival Groningen.
0: Kijk.
1: En dan is dan de vraag is dan eigenlijk, wie zijn die ambassadeurs?
0: Wie zijn die ambassadeurs? En ze staan op het bevrijdingsfestival Groningen. Het is een hele mond vol, maar het is absoluut goed. Ja. Inderdaad, dit gezelschap komt onder andere naar Groningen, maar nog een hele heutemeut. Er komen ontzettend veel artiesten, ook lokale artiesten. Dus mocht je in de buurt zijn van Groningen of nog geen plannen hebben, ga zeker eventjes daarheen. Want het is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk om de vrijheid te vieren. Je krijgt een sokken en een paraplu.
1: Super bedankt, hartstikke fijn.
0: Ja, en laten we eerlijk wezen, we hopen toch niet dat die paraplu heel vaak gebruikt gaat worden.
1: Nee, eigenlijk niet, hè. Nee. Maar kan ook als
0: zonnescherm
1: gebruikt worden.
0: Oh ja, ja, inderdaad. Of ik weet niet of je nog kleine kinderen hebt, maar je kan ook altijd zorgen dat het een klein parasolletje wordt voor in de tuin. Ook leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, zeker. Hey Esther, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doei doei.

Chicken, I Want Your Love. En zometeen, of later vanmiddag, kan je ook nog winnen. Hè? Prachtige sokken en een paraplu. Want bij Dimitri's maak je ook nog kans tijdens de vraag. Is het antwoord? Net was Esther een aantal mensen behoorlijk slim af. Want die was goed up-to-date wat de timeline gaat worden tijdens het Bevrijdingsfestival. Dit is Milo en You Don't Know hier op Radio Noord.

0: Zeg je bijna dat je 30 bent zonder dat je zegt dat je 30 bent? Ik weet niet of je deze trend kent. Ik heb wel een voorbeeldje. Check maar eventjes hoe je dat wil doen. Zeg dat je bijna 30 bent zonder dat je zegt dat je bijna 30 bent. Ondertussen kan je zo meteen gaan luisteren naar Diana Ross. Die komt eraan op Noord.
1: RTV Noord,
2: Radio Drenthe
1: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
5: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief
4: op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Wat zeg je?
6: Het is code rood bij Dirk.
7: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
6: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
8: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
12: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum... Freekvanderwal.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
12: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
17: Nu het nieuws van 2 uur.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag... op het besluit van president Trump... om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in het land nodig... om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt... als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi... maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran... met spoed naar een ziekenhuis gebracht... vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt... na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg Groningen.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
23: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
24: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
21: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
25: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
26: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
27: 63,
26: wij...
27: 63 man, het zijn er 63.
26: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
28: Radio Noord.
29: Je weekend is goud.
30: Met Angelo Wensing.
0: En zeg dat je bijna 30 bent zonder dat je zegt dat je bijna 30 bent. Ja, waarom ik dat zo schreeuw, dat vertel ik je zo. Nou, Phil Collins...

op Radio Noord. Ze is 82 jaar oud. Ik weet niet of je wel eens video's van haar bekijkt van recente tijden op TikTok bijvoorbeeld of op Instagram. Dat je wel eens online voorbij ziet komen, want ziet zij er nog goed uit, zeg. Sterker nog, deze maand staat ze gewoon in Japan. En eind volgende maand staat ze nog in Tsjechië eventjes op te treden. Ongekend, 82 jaar oud. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Angelo hier, waar Marloes in de app ook aanwezig is. Die zegt bloemen kopen voor jezelf. En Raoul die zegt nog... wanneer je in het tuincentrum op zaterdagmiddag loopt en je ervan kan genieten. Ja, want ik zei het dus straks, zeg dat je bijna 30 bent zonder dat je zegt dat je 30 bent. Nou, als er een plek op aarde is waar ik echt niet graag ben, dan is het wel het tuincentrum. Het getreuzel van iedereen, de temperatuurverschillen, de smalle paden. Nou, dat is niet echt mijn ding. Maar ik vraag je dat eigenlijk, omdat er zo'n trend is dat je niet alles benoemt. En dat je dan toch eigenlijk door middel wat voorbeelden... kom je er wel achter waarom iemand zo oud is of nou ja, in welke fase ze zitten? Nou, ik heb afgelopen week bijvoorbeeld een glazenwasser laten komen naar mijn huis. Ik woon daar nu ongeveer 2 jaar. Ik heb werkelijk nog nooit mijn ruiten aan de buitenkant laten doen. En nu dacht ik, ja, het mag wel eens gebeuren. Het is vies. Ik vind het wel lekker als het eigenlijk een beetje opgepoetst is zo voor de zomer. Nou, en dan is het eenmaal gedaan. En dan geniet je er ook nog van. Dus eigenlijk kwam ik tot de realisatie dat als je wat ouder wordt... dat je dan toch denkt, joh, normaal gesproken zou die 30 euro wat het me heeft gekost... uitgaan naar bier tijdens het bevrijdingsfestival. Maar nee hoor, ik zit in een fase dat mijn huis er gewoon fantastisch uit moet zien... en dat ik een lekkere tuin heb om daar vooral te liggen. Nou, daar kom je er ook een beetje achter. Dus daarom zeg ik, ja, zeg maar dat je 30 bent voordat je 30 bent.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.
2: Lijkt me hartstikke leuk om op kantoor te werken. Kun je zeggen waarom? Lijkt me leuk om een baan te hebben waarbij als iemand zo tegen je praat zo, dat je dan midden in zijn verhaal kunt zeggen, oké, maar kun je het anders even op de mail zetten? Hè?

0: Het is Duran Duran op Radio Noord. Goedemiddag. Roelof van der Velde, ja, misschien zeg je die naam wel wat. Nou, ik denk het wel. Inmiddels de 60 gepasseerd, maar echt een gevestigde naam in de regio. Zingt in zijn nieuwste liedje over ambitie en doorzettingsvermogen. Dat vertelde hij afgelopen vrijdag in Studio Grun.
1: Naarmate je ouder wordt, veranderen de prioriteiten in je leven. En als je 20 bent, dan heb je de wereld aan je voeten. En dan moet je het pad nog helemaal belopen. Maar als je 63 bent, zoals ik nu ben, nou, dan heb je al een stukje van het traject afgelegd, zeg maar. En weet je, dan verandert het moeten in het leven naar andere vlakken. Nou ja, weet je, toen ik 40 was, wilde ik al opstomen binnen het bedrijf waar ik werk. En dan ging ik opleidingen doen. En ik moest ook mee de wereld in. Nou, dat gaat er wel af als je wat ouder wordt. Dat is het thema geworden van het liedje. Dat is, daar gaat het over, ja. Ja.
0: Ja, en deze week extra vaak te horen, want hij is namelijk bekroond tot Gronings Goud.
2: Radio Noord. Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat older.

0: Ice House and Crazy. Voordat ik zo meteen Max en Andy Grammer zo meteen ga draaien voor je. Eerst even kijken wat we buiten gaan doen. Nou, in de studio wordt het al een stukje donkerder. De zwaarste buien die komen er ook aan rond een uurtje of drie. Mogelijk met onweer en wat hagel. Het wordt zo 19 tot 21 graden. Halverwege de avond dan zijn ook de meeste buien er weer vandoor. Vanavond gaat het wel flink afkoelen. Het zakt dan naar zo'n 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe wat zon, maar ook kans op een bui. Met wind wordt matig en komt uit de noordelijke richting. Dat betekent dat het wat frisser gaat worden. 14 graden dan tot 18 graden hier in de provincie. En ook 's avonds gaat het afkoelen naar zo'n graad of 8 en 9. Dus dat betekent toch een frisse 5 mei wat eraan gaat komen. En waar gaat dit over? Zometeen ga ik het je laten horen.
1: Iedereen maakt lol.
2: Ja.
1: En we zingen goed.
2: Ja.
1: We dansen.
2: Ja.
1: We hebben een hoop geweld en iedereen vindt het prachtig.
0: Ja, waar gaat het over? Eerst, Max en Andy Grammer. Dit is The Thing in Love.

0: er zo in?
1: Nee.
2: Nee, je laat je vallen.
0: Ja, dat durf ik niet.
2: Je moet eerst vragen of ze klaarstaan.
0: Oh, ik dacht dat je zou zeggen, je moet eerst op een weegschaal.
3: Dit is Noord.
4: Radio Noord.

0: Dit is de Culture Club, Karma Chameleon. Hier op Radio Noord, lekker hoor. Ja, in Delfzijl is het weekend een groot feest. Daar is namelijk het Sing in Koren Festival. Op 6 verschillende podia komen 18 koren zingen. En tijdens het festival is het niet alleen de bedoeling dat het publiek natuurlijk komt luisteren, maar ook vooral meedoet. En ja, als je vraagt om extra aandacht, dat mensen daar naartoe moeten komen, ja. Dan komt Ronald Niemeyer natuurlijk ook eventjes. En die trof een heel bijzonder groepje aan toen hij daar was gisteren.
1: Jullie zijn de Metallica-zingers, of hoe...
2: Het heet Metallic Core.
1: Het Metallic Core.
2: Ja, kijk. Ja.
1: Ik denk dat dat straks een iets ander genre is, hè?
2: Ja, iets anders, maar ook leuk. Het genre is iets anders, maar wij hebben net zoveel plezier in zingen, denk ik, als deze dames. Het is iets anders.
1: Ja, waar komen jullie vandaan dan?
3: Ja, wij komen uit de omgeving van Den Bosch.
1: Welkom in Groningen. Ja.
2: We zijn met 23 kerels en vandaag hebben we een aantal dames als gast erbij.
1: Dat zoiets kom je niet vaak tegen, hè?
4: Nooit.
5: Nee. Dat maakt ons
1: ook leuk. Het zal het enige koor zijn zeker van Nederland, of niet?
5: Ja, we hopen van niet, maar we zijn wel uniek. Ja, dat denk ik wel.
4: Ja. Het is feest. Eén groot feest. Iedereen maakt lol. Ja. En we zingen goed. Ja. We dansen. Ja. We hebben een hoop geweld. En iedereen vindt het prachtig.
0: Kijk.
4: En wij ook.
0: Dat is goed, hè? Als je zegt we dansen en we zingen goed. Kortom, het vertrouwen zit daar goed. En rond 5 uur is daar een grootste afsluiting met een prijsuitreiking. Een super sing-along waar publiek en koren allemaal samen kunnen zingen en de dag in stijl kunnen afronden. Nou, dat klinkt fantastisch. Dat

binnen van heel veel luisteraars. Dankjewel wel voor de alertheid. Ik zei net in wat enthousiasme dat je naar Delfzijl nog kon voor het Korenfestival. Maar dat was gisteren, dat was al afgelopen, ja. Kan natuurlijk, ja, kan gebeuren. Ik zat ook met mijn hoofd in een heerlijk weekend. Dankjewel onder andere Willem, zie ik een berichtje sturen. Wie had nog meer een berichtje gestuurd? Ik zie ook Sander, dankjewel. Goed, dit is Bluff en alles is liefde op Radio Noord. Goedemiddag.

Duff en Alles is Liefde. De mooie versie, want je hebt ook eentje. Nou, daar zit iets meer pit achter. Alles is liefde. Ook lekker. Alles is liefde. Maar kijk het naar buiten. Was die van net lekkerder, denk ik. Inmiddels lijkt het wel een avonduitzending aan het worden hier bij Radio Noord. Het is pikken donker, het is flink aan het plensen. Hopelijk bij jou in ieder geval een stukje mooier. Je luistert naar Radio Noord met zometeen de Police na All Cried Out.

Het is de Police in Every Breath You Take hier op Radio Noord. Je weekend is goud, het gaat zometeen nog lekker door. Tot een uurtje of zes. Dimitri's die sleep je naar het einde van je weekend. En dit zijn Suzanne en Freek met de weersvoorspellingen.

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
18: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freek van der Wal.nl.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: Voor
0: topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
2: Ga nu naar Koken en Bonen.
0: In het stadshart van Appingedam.
19: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
19: Met Dimitris Kops.
22: Hey, goedemiddag. Zometeen Jewel. Foolish Games komt eraan. Ook Simple Minds. En we beginnen met De Vroog.

Live and kicking. The Simple Minds bij Radio Noord. Het is 12 minuten over 3. Goedemiddag. Mijn naam is Dimitris. Dit is je Weekend in Schout. Heb je leuke dingen op het programma deze zondag? Of is het gewoon boodschappen doen? Tanken? Misschien heb je alvast plannen aan het maken voor Bevrijdingsdag komende week. En ja, als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik... Poh, het is nou niet een hele lekkere zondagmiddag om te wandelen, want het komt met bakken uit de hemel. Het is ook donker, joh. Het lijkt wel avond. Lekker knus bij de radio. Zometeen hier op Radio Noord. Jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Dus dat luisteren naar Radio Noord, dat gaat je ook nog wat opleveren. Dat is fijn. In het prijzenpakket, ja, daar heb je hem weer, hoor. De RTV Noord paraplu. Ja, fantastisch. En ook de RTV Noord sokken. Je wint het volledige prijzenpakket als je vanmiddag meedoet met Wat ligt er onder de tafel. Ik zit hier aan een tafel, dat kun je ook zien op TV Noord. Maar onder de tafel kun je niet kijken. En ik ga zo meteen iets verstoppen hier onder de tafel. En als jij weet wat hier ligt, dan win je dus het Radio Noord prijzenpakket. Zou leuk zijn. Je mag meespelen om ongeveer 3:50. Dan gaan we dat spelen. Wat ligt er onder de tafel. En goede muziek vanmiddag. Europe komt eraan. Ook Doe Maar, Dr. Hoek. En ook een muzikant die verliefd is op zijn gitaar. En eigenlijk is hij daarmee ook verliefd op zichzelf. Hij heeft namelijk zijn eigen gitaar.

Zondagmiddag, het is 6:06. Dimitri is op Radio Noord met Je Weekend is Goud. Alleen maar gouden muziek. Doe maar, komt eraan. Europe zometeen met de Final Countdown. En ja, Je Weekend is Goud, ook een artiest van dit moment. Alex Warren komt eraan na een man die verliefd is op zijn gitaar. En hij is zo groot fan van zijn favoriete gitaarmerk Paul Reed Smith, dat Paul Reed Smith een eigen Centenna-lijn gitaar heeft. Ja, die kan je dus ook

man van dit moment, Alex Warren. En hij is pas 25 jaar, hè? Hij is pas 25 jaar. Fever Dream hier bij Radio Noord. 1 minuut over 3:30, het Radio Noord weerbericht. Het is bewolkt en er trekken wat buien over. De temperatuur is zo'n 20 graden. En morgen een bewolkte dag met de hele dag kans op buien. En het wordt zo'n 17 graden morgen in Groningen. Dat je het weet. Zometeen Doe Maar, Is Dit Alles? Na een grote hit van Europe.

is dit alles. Doe maar. Hier op Radio Noord. Als je een appje wil sturen, ben je altijd welkom. Dat kan met de Radio Noord app op 050-3188-288. En er komt een appje binnen, zie ik zojuist, van Henk uit Haren. Ja, ik kan me er wel in vinden. Hij stuurt, ben ik net gewend aan de zon? Gaat het regenen? Wow. Kan je dan een zonnige zomerplaat draaien op Noord? Ik zit zelf te denken aan Vaya con Dios. Nou, je hebt helemaal gelijk, Henk. Mag best wel even wat zomerse muziek op de radio klinken. Vaya con Dios ga ik even opzoeken. Hey, na, na, na, hoor je zometeen hier op Radio Noord. En ook de Puma's komen eraan met Zij maakt het verschil. Ken je die nog? Leuk. Eerst Carly Rae Jepsen. Dit is Call Me Maybe.

0: zojuist even een rondje gemaakt door het pand bij Radio Noord hier. Ik ben even boven geweest. Ik ben een aantal kantoren doorgegaan. En ik heb ook even beneden gekeken in het pand. En ik heb iets gevonden. En dat heb ik hier onder de tafel gelegd. Ja, er ligt op dit moment iets onder de tafel hier bij Radio Noord. Want als je zit te kijken, je kan namelijk ook kijken naar de radio via TV Noord. Dan zie je mij zitten aan een tafel. En de grote vraag is nu, wat ligt hier onder de tafel? Als je het goed hebt, dan win je hem. Het Radio Noord prijzenpakket op deze druilerige, regenachtige zondagmiddag. In het Radio Noord prijzenpakket de RTV Noord sokken. Nou, die zijn lekker. De RTV Noord paraplu. Maar heb je ook nodig. En de RTV Noord Bucket Hat, het vissershoedje. Als de zon dan weer gaat schijnen, kan je die op zijn kop zetten. Ijsblokjes erin en dan is het prachtig voor je drankje. Het volledige Radio Noord prijsbrit ligt dus voor je klaar. De vraag is, wat ligt hier onder de tafel bij Radio Noord? Ja, dat kan echt van alles zijn. Dus daarom ga ik een aanwijzing geven. En ik hoop dat je het weet aan de hand van mijn aanwijzing. De aanwijzing vanmiddag is dagelijks gebruik. Ja, waar moet jij dan aan denken? Wat zou hier toch onder de tafel kunnen liggen? Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen met 050-3188-288. 050-3188-288. Wat ligt hier onder de tafel bij Radio Noord? Dagelijks gebruik is de aanwijzing. Als je het denkt te weten, bel of app dan nu 050-3188-288. Ken je deze nog? Van jaren geleden. Lang niet gehoord. De Puma's bij Radio Noord.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
12: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.
7: Je weekend is goud.
12: Met Dimitris Kops.
4: Hey, als jij het Radio Noord prijzenpret wil winnen, dan mag je nu bellen of appen 050 3188 288. We gaan het zo meteen spelen.

0: Stevie Wonder op Radio Noord en I Wish. Het is bijna 4:15, zondagmiddag. Ja, het regent een beetje buiten. Af en toe breekt hij wel weer door, de zon. Dus het is een prachtige middag om eens even lekker naar Radio Noord te luisteren. En dan natuurlijk het Radio Noord prijzenpakket winnen. Ja, dat is natuurlijk een heerlijke middag daarvoor. RTV Noord sokken kan je winnen. De paraplu van RTV Noord en ook de RTV Noord pakketert. Het vissershoedje, het ligt allemaal voor je klaar. De grote vraag is, wat ligt hier toch onder de tafel? Meekijken kan ook via TV Noord. En dan hoop ik dat je weet wat hier onder de tafel ligt. Goedemiddag met Radio Noord. Met wie?
1: Goedemiddag met Johanna.
0: Johanna, de eerste aanwijzing was dagelijks gebruik. Wat denk jij? Wat ligt hier onder de tafel?
1: Schoonmaakspullen.
0: Wat voor spullen?
1: Schoonmaakspullen.
0: Schoonmaakspullen. Kijk even. Nee, dat is niet goed. Blijf hangen, dan mag je het zo meteen nog een keer proberen.
1: Oké.
0: Er komen steeds meer aanwijzingen. Vanaf nu mag je dus ook bellen. 050-3188-288. Goedemiddag met Dimitris van Radio Noord. Met wie? Je bent op de radio, hallo.
2: Annema.
0: Ah, goedemiddag. Dagelijks gebruik is een aanwijzing. En de volgende hint is voor jou. Het heeft te maken met hygiëne. Wat ligt hier onder de tafel?
2: Ik heb een pen, maar dat klopt dus niet.
0: Een pen, zeg jij. Nee, dat is niet goed. Maar blijf hangen, er komen meer aanwijzingen. Dus wie weet heb je het straks voor elkaar, ja?
2: Ja.
0: Heel goed. Radio Noord, goedemiddag met Dimitris.
3: Hallo, ik ben Stefan.
0: Stefan, wat ligt hier onder de tafel? Dagelijks gebruik, hygiëne en het is zacht.
3: Sokken.
0: Sokken. Ga kijken. Nee, niet de RTV Noord. Sokken liggen hier, helaas. Blijf hangen, dan kom ik straks weer bij je. Radio Noord, goedemiddag met Dimitris. Ja, goedemiddag. Hallo.
4: Met René van Houdingen.
0: Ah, René, ja. Dagelijks gebruik, hygiëne, zacht. En je hebt het in verschillende kleuren. Wat ligt hier onder de tafel, denk jij?
4: Afwasborstel,
0: ik ga kijken. Nee, dat ligt hier niet onder de tafel. Blijf hangen, dan komen er meer aanwijzingen aan. Goedemiddag met Dimitris, Radio Noord. Met wie?
5: Goedemiddag, met Feanieman. Ik wou een prullenbak zeggen.
0: Een prullenbak? Jij wacht de aanwijzing, extra aanwijzing niet af. Maar het is helaas fout.
5: Prima.
0: Ach. Blijf hangen, dan mag je het straks weer proberen hoor. Geen probleem.
5: Dat is goed.
0: Hartstikke goed. Radio Noord, goedemiddag met Dimitris.
6: Jo.
0: Ja, dagelijks gebruik, hygiëne, zacht, verschillende kleuren en nat is een aanwijzing. Wat denk jij? Wat ligt hier onder de tafel?
6: Ik zeg even, beginnen met handjes.
0: Ja, maar het kan maar één zijn.
6: Washandjes.
0: Een washandje is niet goed, maar je zit wel heel dichtbij. Dus blijf hangen, misschien tot zometeen. Eens even kijken. Radio Noord, goedemiddag, met wie? Hallo? U bent op de radio.
6: Sorry.
0: Oh, ja. Sorry, met wie?
6: Hots.
0: Hots. Oh, er gaan allemaal lijnen door elkaar. God, excuus. Hallo, met wie?
7: Hallo, met Brigitte.
0: Ah, ja, dagelijks gebruik, hygiëne, zacht, verschillende kleuren, nat, droog. Wat ligt hier toch onder de tafel?
7: Ja, zo'n vaatdoekje die normaal op het aanrecht ligt.
0: Een vaatdoek is niet goed.
7: Ah, wat jammer.
0: Ach, zonde. Probeer het zo meteen nog een keer. Radio Noord, goedemiddag met Dimitris. Dieneke. Hallo, Oldenhoven. Belt.
8: Nee? Ja, hallo.
0: Ah, toch. Met wie?
8: Ja, met Dieneke. Ik dacht ook het vaatdoekje.
0: Ach, nee, maar je moet niet hetzelfde zeggen als je voorganger.
8: Nee, dat weet ik. Maar
0: bedenk snel iets anders. Dagelijks gebruik, hygiëne, zacht, verschillende kleuren, nat, droog. Je hebt dat ook in de keuken?
8: Ik weet het niet.
0: Och, nou, dat is in ieder geval niet goed, maar probeer het zo meteen nog een keer, zou ik zeggen. Radio Noord, goedemiddag, met wie?
9: Met Stefan.
0: Stefan, ja, jij krijgt nog een aanwijzing. Badkamer, daar kan je het ook vinden.
9: Handdoek.
0: Een handdoek, zeg jij. Ik ga kijken onder de tafel. En ik pak een handdoek. Hey, zijn we goed? Je bent er stil van?
9: Ja, zeker.
0: Ja, je krijgt het Radio Noord prijzenpakket met de RTV Noord sokken, de RTV Noord paraplu en ook de bucket hat ga ik opsturen naar je. Het vissershoedje.
9: Is goed.
0: Hartstikke goed. Waar kunnen de prijzen heen?
9: Leekveld 68.
0: Nee. In Groningen, hartstikke goed. Nou, dan kom ik ze zelf nog even lang. Oh nee, de Formule 1 is straks na de show. Dus dan worden ze met de post opgestuurd.
9: Is goed.
0: Doei, doei. Radio Noord. New truck. Big

Hey, en Rinus en Te Gek hier op Radio Noord. We hebben het zojuist weer gespeeld wat lichter onder de tafel. Het was inderdaad een handdoek. Stefan had dat goed. En daarom krijgt Stefan het Radio Noord prijs. Ik zit met een probleem. Stefan heeft opgehangen. En ik heb zijn telefoonnummer niet. Dus bij deze even de vraag. Stefan, als jij zit te luisteren. Dus dit geldt alleen voor Stefan die zojuist gewonnen heeft. Bel even opnieuw met de studio van Radio Noord. Of app eventjes dat we je nummer hier hebben. Dat we eventjes alles in orde kunnen maken. Dat het prijzenpakket ook echt jouw kant opkomt. 050-3188-288. Stefan, 050-3188-288. Tot zover de mededeling voor Stefan. Dan het Radio Noord weerbericht. Dit is weer gewoon voor jou ook. Want ja, hier heb je wat aan. Het is bewolkt vandaag. We trekken af en toe wat buien over. Heel af en toe prikt de zon er ook nog weer door. Dus ja, je hebt echt van alles wat deze middag. Temperatuur is zo'n 20 graden. En morgen wordt het een bewolkte dag. Met de hele dag kans op buien. En het wordt morgen 17 graden in Groningen.

Ja, bij Seal denk je altijd aan Killer en Crazy, maar je vergeet de derde hit helemaal. Uit 1991, Future Love Paradise. Seal op Radio Noord. Ja, hier vergeten we die hit niet natuurlijk. Dit is je weekend in Schout op de zondagmiddag. Och jongens, wat een muziek onderweg. Backman Turner Overdrive komt eraan. You ain't think nothing yet. Oh, Katy Perry, Last Friday Night en Raccoon ga je zo meteen horen. Yeah. Naar Toto. Dit is Pamela op Radio Noord.

Katy Perry en Last Friday Night. Dit is Radio Noord en dit is... het geluid dat bij een filmpje hoort, dat Mark stuurt met de Radio Noord-app. Het regent keihard.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
20: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 5 uur.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
22: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
23: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
24: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
25: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
24: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
26: Radio Noord.
27: Je weekend is goud.
24: Met Dimitris Kops.
28: En jij mag zometeen bepalen wat er wordt gedraaid als grunnige duizend klassieker. Sowieso Bruce Springsteen, One Republic.

0: wordt volgende maand 73 jaar. Ja, ze is 72 jaar. Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper hier op Radio Noord.
1: Radio Noord presenteert...
2: een klassieker uit de Grunniger Duizend.
0: Van de eerste kerstdag tot en met Oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De Grunniger Duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. En vorig jaar in de 2025-editie stonden deze twee platen in de Grunniger Duizend. De Beach Boys met Good Vibrations. En die vond je op plaats nummer
2: 692.
0: En Sting stond ook in de Grunniger Duizend met Fields of Gold op nummer
2: 696. We'll forget the sun in his jealous
0: sky as we lie in fields of gold. Ik laat ze niet zomaar aan je horen. Nee, de vraag is nu, welke van deze twee wil jij in zijn geheel horen hier op Radio Noord? Ik heb plek voor één van deze twee platen. Als je stemt op je favoriet, dan maak je meteen kans op, ja, het is wel leuk, de RTV Noord sokken. Toch een collectors item. Je moet je toch in de kast hebben liggen als echte Radio Noord luisteraar. Dus stem eventjes, welke van deze twee gunnige duurzaam klassiekers wil je zo meteen in zijn geheel horen? Ga je voor de Beach Boys met Good Vibrations of ga je voor Sting met Fields of Gold? Je mag nu bellen of appen met het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Met je stem maak je dus kans op de RTV Noord sokken. Ga je voor de Beach Boys, Good Vibrations of voor Sting, Fields of Gold? Nu bellen of appen 050-3188-288. Plaat met de meeste

0: Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunnige duizend.
2: Grietje uit Oostwold.
3: Ja, hallo.
2: Hallo, hoe is het in Oostwold?
3: Regenachtig.
2: Ook al?
3: Ja. Nog niet zo lang hoor, maar ja, we zijn weer verwend met een mooi weer.
2: Ja, het is weer een paar dagen te mooi geweest en dan komt het weer, hè?
3: Ja, absoluut.
2: Ach, wat zonde. En zit jij nu op dit moment echt in de regen of is het nu droog in Oostwold?
3: Nou, het regent een beetje nog.
2: Oh, hier in Groningen is het nu op dit moment droog.
3: Oh, zit ik op de verkeerde plek.
2: Ja, maar er kwam ook een filmpje binnen van Mark, een luisteraar uit Ter Apel. Dat leek het wel oorlog, joh, zo hard dat het regent daar.
3: Zo, dat is ook niet leuk.
2: Nee, ongelooflijk. Heb je nog wat gedaan vandaag?
3: Nee, helemaal niks.
2: Helemaal niks?
3: Nee, lekker buiten gezeten nog de hele tijd met de buurman, met de buurvrouw en met mijn honden.
2: Ja, gezellig. Ja. En alles doorgesproken met de buurman?
3: Ja, gewoon een beetje vragen en een beetje lol hebben.
2: Hartstikke fijn. Had hij nog wat echt te melden of was het weer niks?
3: Nou, niks.
2: Ja, hartstikke goed. Hey Grietje, je belt voor de Grunnige Duizend Klassieker.
3: Ja.
2: Ja, elke jaar doen we het hier op Radio Noord. De Grunnige Duizend, de 1000 beste liedjes volgens Stad en Ommeland. Heb jij ook gestemd op je favoriete nummers?
3: Ja, Sting.
2: Nee, maar afgelopen editie of je gestemd hebt op je favoriete nummers voor de Grunnige Duizend?
3: Ja.
2: Ja, heb je gedaan?
3: Vooral voor
2: Edestaal. Oké, hartstikke goed. Ja, nee, want we hopen ook weer jouw stem erbij te krijgen voor dit jaar, hè?
3: Ja, sowieso.
2: Elk jaar kun je gewoon stemmen. Ja, en ik had zomaar even twee platen uit die Grunnige Duizend gepakt. Ik zat in de regio tussen de 692 en de 696. Of 692 in de Grunnige Duizend. De Beach Boys.
1: 692.
2: En Sting hadden we ook met Fields of Gold. En die stond in de Grunnige Duizend op nummer...
1: 696. We'll forget the sun.
2: Ja, en nu is mijn vraag, Grietje, welke van deze twee moet ik helemaal draaien?
3: Ja, het was wel een heel lastige keuze, maar ik ga voor Sting.
2: Voor Sting? Met Fields of Gold?
3: Ja.
2: Nou, gaan we dat doen, want die plaat heeft de meeste stemmen gekregen. Ik heb het eventjes berekend. 76% van alle Radio Noord-luisteraars die hebben gestemd vanmiddag op Sting met Fields of Gold. Dus die ga ik draaien en met je stem win jij, ja, prachtig hoor, de RTV Noord sokken.
3: Oh, geweldig, super.
2: Nooit meer koude voeten in Oostwold.
3: Nee, dat is ideaal.
2: Dat is ideaal, ja. Nou, hartstikke goed. Ik ga het opsturen naar je en geniet van Sting met Fields of Gold, want die ga ik draaien.
3: Ja, dankjewel.

Goedemiddag, het is 6:02. Het Radio Noord weerbericht. Het is bewolkt en er trekken wat buien over. De temperatuur is nog zo'n 18 graden. Morgen wordt het ook een bewolkte dag met de hele, hele dag kans op buien. Heel af en toe de zon en ongeveer 17 graden in Groningen. En 4 en 5 mei dan weer iets meer zon.

Lizzle en Heaven is a Place on Earth. Dit is Radio Noord. Vanavond start na 5 weken rust weer de Formule 1 in Miami. En ben jij Formule 1 liefhebber, dan heb ik zometeen belangrijk nieuws voor je. En muziek komt eraan van Paul Simon na Imani.

Miami is vervroegd. Ja, vanavond start na 5 weken rust weer de Formule 1. In Miami zijn ze. En waarom is dat nou vervroegd? Nou, hier in Nederland is het in 1 keer gaan regenen. Maar in Miami is er ook noodweer. Daar komt het met bakken uit de hemel. En zijn ze een beetje bang voor dat dat 1 groot drama wordt. Dus hebben ze de Formule 1 vervroegd. Zometeen begint om 7 uur de race. Dat zou 10 uur zijn, Nederlandse tijd. Maar ze hebben het dus vervroegd. Om 7 uur kan je kijken naar de Formule 1 van Miami. En ik zal het helemaal compleet maken. Max Verstappen start als 2e achter Kimi Antonelli. Dus dat belooft een spektakel te worden. 7 uur dus de race van Miami, dat je het weet. Tot zover je weekend is goud op Radio Noord. Zometeen hier de avond van Noord met non-stop muziek. John Mayer, Bob Marley, David Guetta. Och, de Sugar Babes, Wham, George Ezra. Nou, laat die radio maar lekker aanstaan. Komt het helemaal goed. En nog een fijn weekend en de mazzel. Dit is Melanie C op Radio Noord.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
8: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
9: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 6 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het correspondence dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio. De avond van Noord.
16: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd. En zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de Drie Provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jant. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: weg was het overrest. Hij staat onder water. Tijlerlaan staat onder water. Ja. Al die boeren met voort. Al die stuk graslaar, bier, kooi, school.
1: Wat is hij?
0: Kom maar die buiten houden. Dat is nou zo'n wilst. Het is van de Rijkvolk, ja.
1: Bij 6 toen, ja.
0: Heeft hij met scheel?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien. En het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
1: bestaan dit jaar 80 jaar.
2: En dat vieren we samen.
1: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, naar de radicaal rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bevolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

weer wordt en boeten is het gries. Christ geliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies, zoals de keunig in je kop zegt. Het is mij abmoord oor het zin, tot mijn stem nooit duurt te zeggen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.